0: Zometeen weer een vol uur met nieuws, weer, verkeer en de lekkerste muziek. De lekkerste muziek vanuit de kop van Overijssel. RTV Slos.
1: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. Voor inwoners van Overasselt en Nederasselt wordt vanmiddag een inloopbijeenkomst georganiseerd, meldt de gemeente Heumen. De bijeenkomst is bedoeld voor mensen die zich zorgen maken over hun veiligheid, spanning voelen of vragen hebben. Ze kunnen daar terecht bij medewerkers van slachtofferhulp, de gemeente en de politie. De bijeenkomst vindt waarschijnlijk aan het einde van de middag plaats. De locatie wordt later bekendgemaakt. Reddingswerkers hebben de afgelopen dagen bij Cyprus nog twee lichamen van vermiste opvarenden van het gekapseisde schip gevonden. Daarmee staat het aantal dodelijke slachtoffers nu op 10. Nog eens 18 mensen worden vermist. Het schip vertrok zondag vanaf Cyprus richting Turkije. Volgens getuigen ontstond er paniek op de boot toen de golven tegen de boot sloegen. Niet lang daarna begon het schip vol te lopen, waarna het omsloeg. De kapitein en de bemanningsleden zijn opgepakt. Bij een containerterminal in Vlaardingen heeft de politie 15 verstekelingen uit een vrachtwagen gehaald, onder wie twee minderjarigen. Over hun nationaliteit is nog niets bekend. Alle personen zijn aangehouden en worden medisch gecheckt. De vrachtauto was afkomstig uit Turkije. Ook de chauffeur is aangehouden. Mogelijk wilde de groep de oversteek maken met de veerdienst naar Engeland. Nederland gaat niet van het stikstofslot door de maatregelen die dit kabinet wil nemen, maar het kabinet zet wel belangrijke stappen. Dat is de conclusie van het Planbureau voor de Leefomgeving dat de plannen beoordeelde. Het kabinet wil onder meer stikstofarme zones rond natuurgebieden en een maximaal aantal koeien per hectare. Levert veel winst op, maar toch zal er volgens het Planbureau in het overgrote deel van de natuurgebieden alsnog te veel stikstof neerdalen. Het weer. Het is op de meeste plaatsen droog met enkele opklaringen. Het koelt af naar zo'n 18 graden. Vanochtend vooral in het noorden veel regen. En aan de kust gaat het flink waaien. Later vandaag maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Alweer een uur radio dat ertoe doet op 105.4 FM. Goedenacht. Dit is RTV Slos. RTV Slos. Oh ja. Nieuws, weer, verkeer en de beste muziek. RTV Slos. 105.4 FM.

0: Take this.
1: Goud van oud. De hits van nu en muziek in je eigen taal. RTV Slos draait het allemaal.
2: Next train will be leaving from platform 1.

0: Zometeen weer een vol uur met nieuws, weer, verkeer en de lekkerste muziek. De lekkerste muziek vanuit de kop van Overijssel. RTV Slos.
1: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. Argentijnse president Milei zegt dat zijn land sancties gaat opleggen aan oliebedrijven die actief zijn op en rond de Falklandeilanden, een eilandengroep die bij het Verenigd Koninkrijk hoort. In een toespraak zei Milei dat hij een decreet heeft ondertekend waarmee dit spoedig in gang wordt gezet. Hij zei niet welke bedrijven hij wil aanpakken en op welke manier hij dat precies wil doen. De eilandengroep blijft onderwerp waarover de gemoederen in Argentinië nog regelmatig oplopen. De regering claimt dat de eilanden nog steeds bij hun land horen, ook al werd de oorlog in 1982 verloren. Voor inwoners van Overasselt en Nederasselt wordt vanmiddag een inloopbijeenkomst georganiseerd, meldt de gemeente. De bijeenkomst is bedoeld voor mensen die zich zorgen maken, spanning voelen of vragen hebben. Ze kunnen daar terecht bij medewerkers van Slachtofferhulp, de gemeente en de politie. Reddingswerkers hebben de afgelopen dagen bij Cyprus nog twee lichamen van vermiste opvarenden van het gekapseisde schip gevonden. Daarmee staat het aantal dodelijke slachtoffers nu op 10. Nog eens 18 mensen worden vermist. Het schip vertrok zondag vanaf Cyprus richting Turkije. Volgens getuigen ontstond er paniek op de boot toen de golven tegen de boot sloegen. Niet lang daarna begon het schip vol te lopen, waarna het omsloeg. De kapitein en de bemanningsleden zijn opgepakt. In een vrachtwagen in Vlaardingen zijn 15 mensen ontdekt die zich in de laadruimte verstopt hadden. Onder hen waren twee minderjarigen. Ze zijn allemaal aangehouden, net als de chauffeur. Het is niet bekend waar de verstekelingen vandaan komen. Het weer. Het is op de meeste plaatsen droog met enkele opklaringen. De temperatuur ligt rond de 18 graden. Later vanochtend vooral in het noorden veel regen. En aan de kust gaat het flink waaien. Vanmiddag maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Alweer een uur radio dat ertoe doet op 105.4 FM. Goedenacht. Dit is RTV Slos. RTV Slos. Nieuws weer.

0: Zometeen weer een vol uur met nieuws, weer, verkeer en de lekkerste muziek. De lekkerste muziek vanuit de kop van Overijssel. RTV Slos.
1: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. De Argentijnse president Milei zegt dat zijn land sancties gaat opleggen aan oliebedrijven die actief zijn op en rond de Falklandeilanden. Een eilandengroep die bij het Verenigd Koninkrijk hoort. In een toespraak zei Milei dat hij een decreet heeft ondertekend waarmee dit spoedig in gang wordt gezet. Hij zei niet welke bedrijven hij wil aanpakken. De eilandengroep blijft onderwerp waarover de gemoederen in Argentinië nog regelmatig oplopen. In een vrachtwagen in Vlaardingen zijn 15 mensen ontdekt die zich in de truck verstopt hadden. Onder hen waren 2 minderjarigen. Ze zijn allemaal aangehouden, net als de chauffeur. Het is niet bekend waar de verstekelingen vandaan komen. Mogelijk wilde de groep de oversteek maken met de veerdienst naar Engeland. Voor inwoners van Overasselt en Nederasselt wordt vanmiddag een inloopbijeenkomst georganiseerd, meldt de gemeente Heumen. De bijeenkomst is bedoeld voor mensen die zich zorgen maken over hun veiligheid, spanning voelen of vragen hebben. Ze kunnen daar terecht bij medewerkers van slachtofferhulp, gemeentemedewerkers en de politie. De reddingswerkers hebben de afgelopen dagen bij Cyprus nog 2 lichamen van vermiste opvarenden van het gekapseisde schip gevonden. Daarmee staat het aantal dodelijke slachtoffers nu op 10. Nog eens 18 mensen worden vermist. Het schip vertrok zondag vanaf Cyprus richting Turkije. Volgens getuigen ontstond er paniek toen de golven tegen de boot sloegen. Een tennisser Botik van de Zandschulp heeft op de US Open voor een grote verrassing gezorgd door de al 6e geplaatste Australiër Alex de Minaur uit te schakelen. Van de Zandschulp won de partij in de 2e ronde in New York in 3 sets. Nooit eerder won de nummer 70 van de wereld van de Australiër. Het weer. Het is op de meeste plaatsen droog met enkele opklaringen. Temperatuur ligt rond de 18 graden. Straks vooral in het noorden veel regen. Aan de kust gaat het ook flink waaien. Dit was het NOS Journaal.
0: Alweer een uur radio dat ertoe doet op 105.4 FM.

0: Oppan Gangnam Style.
1: Zon, wind, sneeuw of regen. Met RTV Slos op je radio kun je er altijd tegen.

0: Zometeen weer een vol uur met nieuws, weer, verkeer en de lekkerste muziek. De lekkerste muziek vanuit de kop van Overijssel. RTV Slos.
1: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Annette Schut met het NOS-journaal. Nederland gaat niet van het stikstofslot door de maatregelen die dit kabinet wil nemen. Maar het kabinet zet wel belangrijke stappen. Dat is de conclusie van het Planbureau voor de Leefomgeving dat de plannen beoordeelde. Het kabinet wil onder meer stikstofarme zones rond natuurgebieden en een maximaal aantal koeien per hectare. Levert veel winst op voor de natuur en het leidt tot een forse daling van de stikstofuitstoot. Maar toch zal er volgens het planbureau in het overgrote deel van de natuurgebieden alsnog te veel stikstof neerdalen. Voor inwoners van Overasselt en Nederasselt wordt vanmiddag een inloopbijeenkomst georganiseerd, meldt de gemeente Heumen. De bijeenkomst is bedoeld voor mensen die zich zorgen maken, spanning voelen of vragen hebben. Ze kunnen daar terecht bij medewerkers van slachtofferhulp, de gemeente en de politie. De bijeenkomst vindt waarschijnlijk aan het einde van de middag plaats. In een vrachtwagen bij een containerterminal in Vlaardingen zijn 15 mensen ontdekt. Onder hen waren 2 minderjarigen. Ze zijn allemaal aangehouden, net als de chauffeur. Het is niet bekend waar de verstekelingen vandaan komen. Mogelijk wilde de groep de oversteek maken met de veerdienst naar Engeland. Tennisser Botik van de Zandschulp heeft op de US Open in New York voor een grote verrassing gezorgd door Alex de Minaur uit te schakelen. Van de Zandschulp won de partij in de tweede ronde in 3 sets. Nooit eerder won de nummer 70 van de wereld van de Australiër, die als 6e geplaatst was. Het weer. Het is bewolkt en het regent van tijd tot tijd. In het uiterste noorden kan veel regen vallen. Aan de kust kunnen daarbij ook flinke windstoten voorkomen. Ook vanmiddag blijft het zo nu en dan regenen. De temperatuur loopt op tot een graad of 22. Morgen dan laat de zon zich weer wat vaker zien. Wordt het wel iets kouder dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
0: Alweer een uur radio dat ertoe doet op 105.4 FM.

0: Dit is RTV Slos met het nieuws.
1: Thomassen met het NOS-journaal. Nederland gaat niet van het stikstofslot door de maatregelen die dit kabinet wil nemen, maar het is wel een stap in de goede richting. Het Planbureau voor de Leefomgeving heeft de plannen van het kabinet beoordeeld en zegt dat de stikstofuitstoot flink gaat dalen.
2: We rekenen uit dat het zo tot 40-42% emissies dalen door dit pakket. En we zien ook dat voor heel veel soorten in de natuur dat de omstandigheden om hier in Nederland gewoon goed voor te komen, dat die heel erg toenemen.
1: De kabinetsplannen hebben veel gevolgen voor boeren. Het kabinet wil dat binnen 10 jaar de uitstoot van de landbouw met ruim 40% is gedaald. Voor inwoners van Overasselt en Nederasselt die vragen of zorgen hebben, wordt later vandaag een inloopbijeenkomst georganiseerd. De gemeente is daarbij, net zoals medewerkers van slachtofferhulp en agenten. Mensen van buiten de gemeente zijn niet welkom. De Argentijnse president Milei zegt dat zijn land sancties gaat opleggen aan oliebedrijven die actief zijn op en rond de Falklandeilanden. Hij zei niet welke bedrijven hij wil aanpakken. De eilandengroep van het Verenigd Koninkrijk blijft de gemoederen in Argentinië nog geregeld bezighouden. Tennisser Botik van de Zandschulp heeft op de US Open voor een grote verrassing gezorgd door de als zesde geplaatste Australiër Alex de Minaur uit te schakelen. Van de Zandschulp won de partij in de tweede ronde in New York in 3 sets. Bij het laatste punt schreeuwde hij het uit.
3: Game's a match.
4: And it's another big upset in the men's draw.
3: 6-4, 7-5, 6-2.
1: Nooit eerder won de nummer 70 van de wereld van de Australiër. Het weer bewolkt en buien. In het noorden kan veel regen vallen. Er staat veel wind met aan de kust zware windstoten. En het wordt 19 tot 24 graden. Morgen meer zon. Dit was het NOS Journaal.
0: Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
5: En de lekkerste muziek.
0: RTV Slos.
5: Voor iedereen.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De huren zijn het afgelopen jaar iets minder gestegen dan in de jaren ervoor. Volgens het CBS was huren in juli gemiddeld 4,4% duurder dan een jaar eerder. In 2024 was de huurstijging nog een procentpunt meer. Voor inwoners van Overasselt en Nederasselt die vragen of zorgen hebben over het geweld van begin deze week, wordt later vandaag een inloopbijeenkomst georganiseerd. De gemeente is daarbij, net als medewerkers van slachtofferhulp en agenten. Mensen van buiten de gemeente zijn niet welkom. Een tas die een zitplaats in de trein bezet houdt, moet vanaf vandaag verleden tijd zijn. De NS verplicht reizigers hun tas op schoot te houden of hem in het bagagerek te stoppen. Conducteurs gaan mensen er ook op aanspreken. Deze medewerker is niet bang dat hij met agressieve reacties te maken krijgt.
3: Nee, soms kunnen ze misschien een beetje licht geïrriteerd zijn, maar anders dan zien ze ook wel dat de mensen ook willen zitten. Dat begrijpen ze ook wel. Het is eventjes en dan wordt het plek vrijgemaakt.
2: De verplichting om de tas niet op een lege plaats te zetten staat vanaf vandaag in de huisregels van NS. Een Nederlander heeft een Ig Nobelprijs gekregen voor het begraven van duizenden onderbroeken. De Nederlandse hoogleraar liet de onderbroeken maanden later weer uit de grond halen. Elk jaar worden de prijzen uitgereikt aan wetenschappers die met hun onderzoeken mensen aan het lachen maken en aan het denken zetten. Het weer bewolkt en buien. In het noorden kan veel regen vallen en er is veel wind. Het wordt 19 tot 24 graden. Morgen meer zon. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
0: En de lekkerste muziek.
1: RTV Slos.
0: Voor iedereen.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De huren zijn het afgelopen jaar iets minder gestegen dan in de jaren ervoor. Volgens het CBS was huren in juli gemiddeld 4,4% duurder dan een jaar eerder. In 2024 was de huurstijging nog ruim boven de 5%. In Overijssel en Noord-Brabant stegen de huren het hardst, maar de verschillen met andere provincies zijn niet groot. Oud-PVDA-Kamerlid Mariette Hamer wordt de lijsttrekker voor Pro in de Eerste Kamer. Na de Provinciale Statenverkiezingen van volgend jaar volgt ze fractievoorzitter Rozemuller op, die de politiek verlaat. Er is gekozen voor Hamer vanwege haar lange staat van dienst, zegt politiek verslaggever Wilco Boom.
3: Ze was Kamerlid, ze was fractievoorzitter van de Tweede Kamerfractie ooit. In die rol was ze toen een van de oliemannetjes, of vrouwtjes in dit geval, tijdens het laatste kabinet Balkenende.
2: En van 2014 tot 2022 was ze voorzitter van de Sociaal-Economische Raad. In Nepal zijn twee mannen gered die vastzaten in een tunnel van een waterkrachtcentrale. De redding komt meer dan een week na de verwoestende vloedgolf in Nepal en Tibet. Nog zeker 557 werknemers van de centrale worden vermist. Bij de overstromingen kwamen meer dan 1200 mensen om het leven. Nederland gaat niet van het stikstofslot door de maatregelen die dit kabinet wil nemen. Maar het kabinet zet wel belangrijke stappen, is de conclusie van het Planbureau voor de Leefomgeving dat de plannen beoordeelde. Volgens landbouwminister Van Essen laten de cijfers zien dat de doelen binnen bereik zijn.
4: We zitten nu op 40% en dat PBL aangeeft dat met een paar uitwerking van een paar maatregelen, zoals het uitrijden van mest op land, dat we de doelen gaan halen en daarmee gebied voor gebied Nederland van dat slot af gaan halen.
2: Toch zal er volgens het planbureau in het overgrote deel van de natuurgebieden nog te veel stikstof neerdalen. Het weer bewolkt en buien. In het noorden kan veel regen vallen. Er staat ook veel wind met aan de kust zware windstoten. Het wordt 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
5: En de lekkerste muziek.
1: RTV Slos.
5: Voor iedereen.

Uit de film heb ik toch eindelijk mijn zin. De hoofdrol in een film, maar zo een die ik niet wil. Daar zit hij dan, de stugge lul. En jij weet alles beter. Spreken mekaars dialect, maar het is kut nu en ik weet het. Vat ik er nog één, nou nog één om te vergeten. Nog één voordat het klopt, de nacht in luidt en ik alleen ben. Hey.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Katrien Straatman met het NOS Journaal. McDonald's Nederland is op de vingers getikt door de inspectie Leefomgeving en Transport. De fastfoodketen biedt klanten nog steeds wegwerpbekers aan, terwijl dat sinds 2024 verboden is. De inspectie neemt dat McDonald's extra kwalijk, omdat het een toonaangevend bedrijf en een grote speler is. In de ruim 260 vestigingen in Nederland worden jaarlijks 175 miljoen drinkbekers verstrekt. De fastfoodketen heeft beloofd vanaf volgend jaar herbruikbare bekers aan te bieden. Als het bedrijf die belofte niet nakomt, moet het van de inspectie dwangsommen betalen van €625.000 per overtreding. Vorig jaar stootte het verkeer in Nederland minder CO2 uit dan in 2024. Het is voor het eerst sinds de coronajaren dat de uitstoot daalt. Het gaat om een daling van 1,6%, meldt het CBS. Vooral personenauto's stoten minder uit, hoewel het aantal gereden kilometers toenam. Het komt vooral doordat er steeds meer elektrische auto's zijn. Ook bussen zijn de afgelopen 10 jaar veel schoner geworden. In Nepal zijn 2 mannen gered die vastzaten in een tunnel van een waterkrachtcentrale. De redding komt ruim een week na de verwoestende vloedgolf in Nepal en Tibet. Het officiële dodental van de overstroming is vanochtend opgelopen tot 1287. Verwachting is dat het nog verder op zal lopen. Ruim 5000 mensen worden nog vermist. Oud-PvdA-Kamerlid Mariette Hamer wordt de lijsttrekker voor Pro in de Eerste Kamer. Na de Provinciale Statenverkiezing van volgend jaar volgt zij de huidige fractievoorzitter Paul Rozemuller op, die afgelopen zondag aankondigde dat hij de politiek verlaat. Hamer was van 2014 tot 2022 voorzitter van de SER. Daarvoor zat ze 16 jaar in de Tweede Kamer voor de PvdA, waarvan enkele jaren als fractieleider. Het weer, het is bewolkt en er zijn af en toe buien. In het noorden kan vooral veel regen vallen. Er staat veel wind met aan de kust zware windstoten en het wordt daarbij 19 tot 24 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopieërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl.
3: Goedemorgen, welkom terug bij RTV Slos.

0: Ja, kijk hem nog. Long Tail Woman in a Black Dress. Je hoorde de Hollies voorbij komen. En daarvoor nog, Lady Gaga. En Bad Romance.
1: RTV Slos Live. RTV Slos Live. Met nieuws uit de regio.
2: Regionaal nieuws.
0: Goedemorgen, welkom terug bij RTV Slos. Bij je tot 11 uur in de radio. Verbazing in Giethoorn. Doorgaande weg ligt er 40 weken uit. Een deel van de Beulakkenweg, de doorgaande weg door Giethoorn, ligt er vanaf eind deze maand voor een periode van 40 weken uit vanwege verschillende werkzaamheden. Dit leidt tot verbijstering en irritatie in het dorp. Deze lange periode gaat heel veel verkeersproblemen opleveren. Dat laatste verwachtte de belangenvereniging Giethoorns Belang, dat inmiddels een brief op hoge poten naar het college van burgemeester en wethouders van Steenwijkerland heeft gestuurd. Het gaat om werkzaamheden van Annexus, aan het elektriciteitsnet. Maar ook voor de eerder geplande herinrichting van de oude Beulakkenweg als fietsstraat. Nou, ze zijn er helemaal niet gelukkig mee, dus houden plaatselijke media in de gaten. Dan is het voor de 25e keer dit weekend. Ja, vanaf vanavond. Kopje cultuur. Een weekend lang valt er van alles te beleven wat betreft theater, cultuur en niet te vergeten muziek. En vanavond begint het al met een spectaculaire opening van filmmuziek. En dat gaat vanavond beginnen op de Markt in Steenwijk, aanvang 8:30. Maar voor die tijd kun je al vanaf 7 uur

0: Zaterdag 5 september van 12 uur tot 3:30. Het plein bij de Grote Markt in Steenwijk, bij de Grote Kerk. Bij de Kerkstraat is er een vrijwilligersdag, vrijwilligersactiviteitenmarkt. Wat kun je nou doen als vrijwilliger? Stel je voor, je gaat met pensioen of zo en je hebt tijd over en je hebt zoiets, nou, ik wil eigenlijk wel iets doen. Als vrijwilliger, wat kan ik dan kiezen? Nou, dan kun je dus morgen naar de Kerkstraat bij de Grote Kerk. En van 12 tot 4:30 is daar dus van alles te beleven. Wat je onder andere kunt gaan doen als vrijwilliger. Ja, valt allemaal een beetje samen met kopje cultuur, dus dat wordt vast gezellig. Muziek voor je onderweg. Ja. Ik zeg je nog één ding trouwens. Straks om 10:30 heb ik een gast in de studio. En dan gaan we het ergens anders over hebben. Heeft ook allemaal met auto te maken. Maar dat hoor je straks. Heb ik er even een interview met die persoon. Wie het is, dat is nog een beetje geheim. Maar het is wel een heel belangrijk persoon uit Steenwijk. Muziek voor je onderweg van Alan Walker. Maar ook Rutger van Barneveld. U2 heb ik ook voor je klaarstaan. En Peter Fox.
1: De beste muziekmix.
2: Beste muziekmix.
1: En steeds het actuele regionieuws.
2: Je hoort alles
1: op RTV Slos.

0: Martin van Dokkenburg.
1: Martin van Dokkenburg. Met gewoon de beste muziek van toen en nu.
2: Ja, een hele goede morgen. Welkom terug. Je hoorde Peter Fox, House on Sea, Say en U2 Pride in the Name of Love. Nou moet ik even in mijn computer kijken, want ik had namelijk iets leuks bedacht. En dat ga ik nu even instarten. Want die loopt ook al en die moet eigenlijk ook even wachten. Gaat allemaal een beetje zoals niet verwacht. Want we hebben alles op het laatste moment klaargezet. Maar nu gaat hij echt beginnen.

0: Goedemorgen, Fokke Wansing.
1: Goedemorgen, Martin.
0: Hoe is hij?
1: Lekker, ja. Weekend, ja. Hè? Bijna.
0: Welkom in de studio. Fokke, je hebt gevraagd om even een toelichting te geven over volgende week. Want volgende week dan gaat het gebeuren bij Callecote, de oldtimerdag voor de vijfde keer alweer. Wat gaat er dan allemaal gebeuren? Wat hebben jullie weer voor spectaculairs bedacht?
1: Ja, er zijn hele leuke, spectaculaire dingen. Dus, het zijn dus oude trekkers en oude bromfietsen, oude auto's. En oude woonwagens. En het spectaculair, dat is dus de trekker-trek.
0: Ja!
1: En dat is gewoon prachtig. Dat begint 's morgens om 1:10. En dan begint de lichte klasse. En dat gaat zo tot in de middag gaat dat door. En als je kijkt hoe power als er in die trekker zit. Dat is gewoon geweldig om dat te zien. Dat is prachtig.
0: En dat is voor het eerst hè, dat jullie de trekker-trek erbij hebben, hè?
1: Dat is voor het eerst. En misschien heeft dat nog wel vervolg. Ik weet niet. Het is maar net wat het aandemoor was er wel.
0: Ja.
1: En, want dat was nog een afzegging. Want zoveel mensen wilden we graag aan meedoen. En kijk, het volk moet er ook op komen natuurlijk. Hè, omdat, dat is eigenlijk ook een beetje de insteek. Dat we dus...
0: Ik ben voorgaande edities er ook naartoe geweest. Ik vond het altijd heel leuk opgezet. Lekker spontaan. Je waant je terug naar de jaren 60, 70. Met allemaal die oude brommetjes. Maar ook, ik zag oude trucks, weet je wel. Ook onder andere van een heel belangrijk transportbedrijf uit de regio. Die oude vrachtwagens, weet je wel. En dat is gewoon allemaal leuk om te zien. En er is ook een markt bij, want ik begrijp, er komen natuurlijk allemaal brommerliefhebbers op af. En die willen natuurlijk ook bepaalde onderdelen van die brommers schoren misschien.
1: Ja, dat onderdelenmarkt, dus dan, ik meen zo'n bijna 50 kraampjes dat er staan. En dat is allemaal, die verkopen van alles natuurlijk. Hè. Dit zijn ook onderdelen van motoren, bromfietsen en dat soort dingen. Maar ook een boel nieuw spul. Het zijn dus nieuw spul dat ze dus kunnen verkopen voor in huis en al dat soort dingen. Het is voor iedereen is er wat. En voor de kids is er ook wat natuurlijk. Hè. Want de kids, dat is ook belangrijk. Dat
0: tuurlijk.
1: Dus een zweefmeubel staat er, een springkussen en een grote sandbak. Ja, nee, maar dat is het. Iedereen wil wat hebben. En het moet een prachtige mooie dag worden.
0: Dat lijkt me wel. En hopen op goed weer natuurlijk. Daar is alles afhankelijk van.
1: Ja.
0: Maar ik heb zo net gehoord van Herman van Hien, de techneut van dienst, dat volgende week zit het goed met het weer.
1: Nou, dat zal prachtig weer natuurlijk. Ja. Hè? Want uiteindelijk ben ik er een beetje afhankelijk van. Maar desondanks gaat het wel door natuurlijk. Hè? Want het is allemaal weken en maanden zijn we in de voorbereiding. En dan kun je zomaar niet... ik hoop dat het echt de weergoed ons meezit.
0: Het is bij Callecote bij het dorpshuis volgende week voor de vijfde keer. Nu hebben jullie s'avonds ook nog wat geregeld, hè?
1: Ja. Om 1:08 begint Boogie in de Longhorns. Dat is een bekende band van Steenwijk. En dat wordt ook super gezellig. Dat proberen we dus ook een heleboel een beetje mensen hierheen te trekken. En er ook een beetje... want het is uiteindelijk het vijfde jaar een lustrum voor Callecote. En die Gert-Jan Luchtmaier, jongen, die heeft dat helemaal met nog meer mensen natuurlijk. En die heeft dat allemaal... dat was de trendsetter, zeg maar.
0: Hey Fokker, mag ik je bedanken voor de komst naar de studio? En ik heb toevallig een plaatje van de band die volgende week vanaf 1:08 in de feesttent staat te spelen. Zeg het nog even. De band?
1: Boogie and the Longhorns.
0: Ja, die komt. Nou.
1: Ja.
0: Have a boy, have a man. Ik heb het nummer van hen opgezocht. Hey Fokker, nogmaals bedankt en tot de volgende keer.
1: Tot de volgende keer.

0: mooie muziek, zeg. Direct and My Friends. Ook nog The Real Thing. You to Me Are Everything. Je hoort ook nog Bolle Jan. En aan de Amsterdamse grachten.
1: RTV Slos live. Wordt het weer of geen weer? Eén ding is zeker.
0: Ja, vandaag is het bewolkt en later zijn er buien. Dit levert een 10 tot 20 millimeter regen op. Ja, dus we hebben voorlopig geen watertekort meer. De temperatuur die gaat oplopen naar zo'n 19 tot 20 graden. En er kunnen behoorlijke windstoten vandaag voorkomen. Van ongeveer 75 kilometer per uur, dus houd er rekening mee. Dan morgenochtend kan er nog een bui voorkomen, maar in de middag is het droog, met meer ruimte voor de zon. Het wordt morgen tussen de 19 tot 20 graden. En zondag is er geregeld zon, met een matige zuidwesten tot zuidoostenwind. Het wordt zondag tussen de 20 tot 22 graden. En maandag laat de zon zich ook regelmatig zien en wordt het gemiddeld 24 graden. Er is een matige tot vrij krachtige zuidoost tot later zuidwestelijke wind. En er kan overdag ook regen vallen. Nou, tot zover dit weer. Je weet het, straks draaien we meer.

Sal Monsieur en Feels Like Home Part 2. Ook nog René Kast met Atje voor de sfeer. En ATC Around the World. Net gekomen de show, we hadden vandaag de gast Fokker Wansing. Hij vertelde alles over de Oldtimerdag die volgende week wordt gehouden. Volgende week 12 september bij het dorpshuis in Kallekoten. Ga er naartoe. Begint 's ochtends al, duurt de hele dag en 's avonds staat er een geweldige band in de feestent. Boggy en de Longhorns. Dus het wordt ook vast gezellig. Mensen, bedankt voor het luisteren. Maak er een leuk weekend van. En geniet van kopje cultuur.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Katrien Straatman met het NOS Journaal. In Duitsland is er opnieuw een sabotagepoging bij een hoogspanningsstation geweest. Een wandelaar vond bij een transformatorstation in de buurt van Keulen ontstekingmechanismes. Ook bij hoogspanningsstations in Noord-Rijn-Westfalen en Brandenburg waren deze week incidenten. Daarbij werden ook explosieven gevonden. De politie onderzoekt of er een verband is tussen de incidenten. Als dader is er een klimaatactivist in beeld die in een brief aan twee Duitse kranten de verantwoordelijkheid opeiste. Maar ook wordt rekening gehouden met buitenlandse actoren. Zoals Rusland. McDonald's Nederland biedt nog steeds wegwerpbekers aan. Dat constateert de inspectie Leefomgeving en Transport. Sinds 2024 zijn bedrijven verplicht om klanten herbruikbare bekers aan te bieden. De fastfoodketen, die jaarlijks zo'n 175 miljoen bekers verstrekt, heeft beterschap beloofd. De Nederlandse reisapp Polarsteps heeft zeker een half jaar lang gegevens van gebruikers niet goed beveiligd. Dat ontdekte onderzoeksplatform Follow the Money. En daardoor kon de reisinformatie van miljoenen reizigers worden verzameld, zoals foto's, GPS-locaties en zelfs woonadressen. Polarsteps zegt hard aan het werk te zijn om de beveiliging te verbeteren. De Nederlandse reisapp is populair over de hele wereld. Zangeres Roxy Dekker geeft volgend jaar een concert in de Johan Cruijff Arena. En daarmee is zij de eerste vrouwelijke artiest uit Nederland die een solo-show geeft in het Amsterdamse stadion. De 21-jarige Dekker kondigde het nieuws gisteravond aan in een video op Insta. Daarin krijgt ze in de arena voetbaltraining van Louis van Gaal. Gisteren is Dekker begonnen aan een reeks van 4 concerten in de Ziggo Dome in Amsterdam. Het concert in de arena, waar ruim 70.000 mensen in kunnen, is volgend jaar op 24 april. Het weer. Er staat veel wind en het trekt vanuit het westen een regengebied over het land. Vooral in het noorden is het erg nat. Koud is het niet, met 20 tot 24 graden. Morgen wolken en zon en het blijft op een enkele bui in het noorden na zo goed als droog. Dit was het NOS-journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steendijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
3: En de lekkerste muziek.
1: RTV Slos.
3: Voor iedereen.

Overijssel is dit het geluid voor Steenwijkerland.

0: u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker, Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Van de 34 verdachten die vastzitten voor het geweld in Overasselt worden er 32 vanmiddag voorgeleid aan de rechtercommissaris. Die beslist of ze langer blijven vastzitten. Twee mensen worden vrijgelaten, maar blijven wel verdacht in de zaak. Alle 32 mensen die worden voorgeleid worden verdacht van moord of doodslag en poging tot moord op twee politieagenten. Verder verdenkt het OM hen van vuurwapenbezit en het voorbereiden van gijzeling of vrijheidsberoving. Het gaat vooral om Fransen en Nederlanders. Twee Fransen zijn minderjarig, 16 en 17 jaar. De andere zijn tussen de 18 en 32 jaar. In een woning in Eerbeek in Gelderland is het lichaam gevonden van een jongen van 12. De politie vermoedt dat er sprake is van een misdrijf. In dezelfde woning is ook een volwassen verdachte aangehouden. Verdere details wil de politie niet kwijt. Volgens Omroep Gelderland woont op het adres een gezin met twee kinderen. De politie doet onderzoek en heeft de straat afgezet. Voor de derde keer in korte tijd was er in Duitsland een sabotagepoging bij een hoogspanningsstation. Dit keer in de buurt van Keulen. Er was geen schade. De politie onderzoekt of er een klimaatactivist achter zit die deze week in een brief aan twee Duitse kranten de verantwoordelijkheid opeiste voor een aantal incidenten. De Nederlandse reisapp Polar Steps heeft zeker een half jaar lang gegevens van gebruikers niet goed beveiligd. Dat ontdekte onderzoeksplatform Follow the Money. Daardoor kon de reisinformatie van miljoenen reizigers worden verzameld, zoals foto's, GPS-locaties en zelfs woonadressen. Polar Steps zegt hard aan het werk te zijn om de beveiliging te verbeteren. De Nederlandse reisapp is populair over de hele wereld. Het weer nog. Er staat veel wind en het trekt vanuit het westen een regengebied over het land. Vooral in het noorden is het erg nat. Koud is het niet, met 20 tot 24 graden. Morgen wolken en zon en het blijft op een enkele bui in het noorden na zo goed als droog. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
3: En de lekkerste muziek.
1: RTV Slos.
3: Voor iedereen.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Bij een ongeluk in een coatingbedrijf in Zwaag in Noord-Holland is vanochtend iemand overleden. Een andere raakte zwaar gewond. Volgens de veiligheidsregio is er vermoedelijk iets misgegaan met een chemische stof, maar wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk. Er is geen gevaar voor de omgeving. De arbeidsinspectie doet onderzoek. 32 van de 34 verdachten van het incident in Overasselt worden vanmiddag voorgeleid aan de rechtercommissaris. Die beslist of ze langer blijven vastzitten. Ze worden allemaal verdacht van moord of doodslag en poging tot moord op twee politieagenten. Het gaat vooral om Fransen en Nederlanders. In een woning in Eerbeek in Gelderland is het lichaam gevonden van een jongen van 12. De politie vermoedt dat er sprake is van een misdrijf. In dezelfde woning is ook een volwassen verdachte aangehouden. Buurtbewoners zeggen tegen Omroep Gelderland dat dat de moeder is van het gezin dat er woont. De politie bevestigt dat niet, maar zegt wel dat zowel het slachtoffer als de verdachte bewoner is. Havenarbeiders leggen tot vanavond 7 uur het werk neer in Rotterdam, Amsterdam en Zeeland. Ze maken zich zorgen over kortingen op de sociale zekerheid. Het kabinet wil fors bezuinigen op de WW en de WIA, al lekte deze week uit dat dit deels wordt teruggedraaid. Vooral de shorders in de havens doen fysiek belastend werk, waardoor ze vaak niet tot hun pensioen kunnen werken. Ook in andere sectoren wordt de komende tijd gestaakt. Zo is er woensdag geen openbaar vervoer. McDonald's Nederland biedt nog steeds wegwerpbekers aan, zegt de inspectie, ondanks dat dat sinds 2024 verboden is. De fastfoodketen, die jaarlijks zo'n 175 miljoen bekers verstrekt, zegt vanaf volgend jaar herbruikbare bekers aan te bieden. Gebeurt dat niet, dan volgt er een boete van €625.000 per overtreding. Het weer, staat veel wind en het trekt vanuit west een regengebied over het land. Het is zacht, met 20 tot 24 graden. Morgen wolken en zon en het blijft op een enkele bui in het noorden na zo goed als droog. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steendijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
3: En de lekkerste muziek.
1: RTV Slos.
3: Voor iedereen.

Dankjewel dat je mee bent op dit avontuur. Ik zal altijd mijn best doen. Mijn hart hou ik puur. Meer dan dat kan ik niet. Ik hoop maar dat het goed genoeg is. Deel een beetje liefde. Het voelt alsof ik veel mis. Geven doe ik liever, maar ik doe mezelf tekort. Ik moet denken om mezelf, eten scheppen op mijn bord. Niemand anders gaat het doen. Ben een man, dat is mijn lot. Kan met niemand echt praten, vaak maak ik het kapot. Te eerlijk in de spiegel, daardoor ben ik soms bot. Bedoel het niet verkeerd, sorry als het zo klonk. Ben niet altijd even goed met alle woorden uit mijn mond. Soms laat ik mijn gevoel te veel vertalen door mijn tong. Het zat altijd in de weg voordat ik de pen vond. Zelfs al zou ik jou niet hebben, ga ik hiermee door. Zonder dit zou ik echt niet weten waar ik thuis hoor. Vond het licht in het donker, dankjewel daarvoor. De pen is mijn vriend, alles wat ik met hem deel schrijft hij zonder oordeel mee. Soms ben ik veel te veel mezelf aan het wegcijferen. Tegen de rest is het egoïstisch als ik kies voor mezelf. Draag je mee in mijn hart, zelfs al zijn we weinig samen. Levenslessen op ons pad is de fundering van mijn waarde. Kan niet stilstaan nu, wortel schieten is voor later. Tijd om te doen waarvoor ik kwam op deze aarde. Stel mezelf kwetsbaar op en als je wilde mag je haten. Neem het niet persoonlijk, heb het zelf ook ervaren. Ik was een pestkop zonder dat ik daarbij stil bleef staan. Spijt is het gevolg, maar die deur heb ik al dicht gedaan. Dit pijn met mijn woorden, nog steeds blijf ik raken. Eindelijk gevonden hoe ik van een wapen naar de gave. Mijn talenten kan vertalen, tranen van geluk. Vloeien net als water, volle zalen zie ik graag. Krijg mijn gage graag betaald, toch ben ik dankbaar voor de dagen dat ik gratis heb gestaan. Verdwaald op de bodem, toen pas ging het licht aan. Ik ben thuis op het podium en jullie maken mij dit waard. De pen is mijn vriend, alles wat ik met hem deel schrijft hij zonder oordeel mee. Soms ben ik veel te veel mezelf aan het wegcijferen. Tegen de rest is het egoïstisch als ik kies voor mezelf. Het is niet egoïstisch als ik kies voor mezelf. Is het egoïstisch als ik kies voor mezelf?

schrijf die zonder oordeel mee. Soms ben ik veel te veel. Mezelf aan het wegcijferen tegen de rest. Is het egoïstisch als ik kies voor mezelf?

Als het boete stormt, dan ben ik bij dich. En langs het venster gliet de morgen. Met die ogen vroeg ze, kom bij mij. Dat had ze nooit met huurt gedaan. Drief op de golfslag van gedachten. Het is boete guur, ik ben alleen. Het geeft u vandaag nog met die nachten. Alleen met mijn herinnering. Wat doet geweest is, ligt nu schunder.

streng gestild, de stroom gaat liggen. Er is geen plaats voor nostalgie. Ik pak het leven bij de heuren. Want vreugde is nu echt voorbij. En mijn gedanken werden milder. Al ben ik er maar nog alleen.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Het Witte Huis heeft een computerspel gemaakt waarin spelers migranten moeten tegenhouden en uitzetten. In dat spel achtervolgt de Amerikaanse grensbaas, Homan, migranten langs de grensrivier Rio Grande tussen de VS en Mexico. In een ander spel kunnen spelers een muur bouwen om de grens te beschermen tegen wat wordt genoemd de naderende horde. De games kunnen worden gespeeld op de site van het Witte Huis. Mensenrechtenorganisaties hebben geschokt gereageerd. Bij een ongeluk in een coatingbedrijf in Zwaag in Noord-Holland is vanochtend iemand overleden en een andere raakte zwaar gewond. Volgens de veiligheidsregio is er vermoedelijk iets misgegaan met een chemische stof, maar wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk. Er is geen gevaar voor de omgeving en de arbeidsinspectie doet onderzoek. In een woning in Eerbeek in Gelderland is het lichaam gevonden van een jongen van 12. De politie vermoedt dat er sprake is van een misdrijf. In dezelfde woning is ook een volwassen verdachte aangehouden. Buurtbewoners zeggen tegen Omroep Gelderland dat de moeder is van het gezin dat er woont. De politie bevestigt dat niet, maar zegt wel dat zowel het slachtoffer als de verdachte bewoner is. 32 van de 34 verdachten van het incident in Overasselt worden vanmiddag voorgeleid aan de rechtercommissaris, die beslist of ze langer blijven vastzitten. Ze worden allemaal verdacht van moord of doodslag en poging tot moord op 2 politieagenten. Het gaat vooral om Fransen en Nederlanders. In de havens van Rotterdam, Amsterdam en Zeeland wordt vandaag gestaakt. De havenarbeiders maken zich zorgen over de plannen van het kabinet om fors te bezuinigen op de sociale zekerheid. Velen doen lichamelijk zwaar werk, waardoor ze niet tot hun pensioen kunnen blijven doorwerken. Het weer. Er staat veel wind en het trekt vanuit het westen een regengebied over het land. Vooral in het noorden is het erg nat. Koud is het niet, met 20 tot 24 graden. Morgen wolken en zon en het blijft op een enkele bui in het noorden na dan zo goed als droog. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopieërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
3: En de lekkerste muziek.
1: RTV Slos.
3: Voor iedereen.

0: Zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Mensenrechtenorganisaties reageerden geschrokken op een aantal computergames die het Witte Huis heeft gemaakt. Spelers kunnen bijvoorbeeld migranten tegenhouden en uitzetten of een muur bouwen om de grens te beschermen. De games worden gespeeld op de site van het Witte Huis. Bij een ongeluk in een coatingbedrijf in Zwaag, Noord-Holland, is vanochtend iemand overleden en een andere zwaar gewond geraakt. Volgens de veiligheidsregio is er vermoedelijk iets misgegaan met een chemische stof, maar wat er precies is gebeurd is nog niet duidelijk. Er is in ieder geval geen gevaar voor de omgeving en de arbeidsinspectie doet onderzoek. In een woning in Eerbeek in Gelderland is het lichaam gevonden van een jongen van 12. De politie vermoedt dat er sprake is van een misdrijf. In dezelfde woning is ook een volwassen verdachte aangehouden. Buurtbewoners zeggen tegen Omroep Gelderland dat dat de moeder is van het gezin dat er woont. De politie bevestigt dat niet, maar zegt wel dat zowel het slachtoffer als de verdachte bewoner is. De politie doet onderzoek en heeft de straat afgezet. Van de 34 verdachten die vastzitten voor het geweld in Overasselt worden er vanmiddag 32 voorgeleid aan de rechtercommissaris. Die beslist of ze langer blijven vastzitten. Twee mensen worden vrijgelaten, maar blijven wel verdacht in de zaak. Alle 32 mensen die worden voorgeleid worden verdacht van moord of doodslag en poging tot moord op twee politieagenten. Verder verdenkt het OM hen van vuurwapenbezit en het voorbereiden van gijzeling of vrijheidsberoving. Het gaat vooral om Fransen en Nederlanders. Twee Fransen zijn minderjarig, 16 en 17 jaar, en de anderen zijn tussen de 18 en 32 jaar. Het weer nog. Een regengebied trekt van noordwest naar zuidoost. Bij een stevige wind is het 20 tot 24 graden. Vanuit het noordwesten wordt het geleidelijk wel droog en daar breekt aan het einde van de middag dan ook de zon af en toe door. Morgen een afwisseling van wolken en zon en vooral 's ochtends in het noorden kans op een bui. Het wordt dan 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopieërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl. Thank you. compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
3: En de lekkerste muziek.
1: RTV Slos.
3: Voor iedereen.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Katrien Straatman met het NOS Journaal. In Overasselt heeft de burgemeester opnieuw een woning laten sluiten. Het huis moet 2 weken dicht. Bij de woning was volgens regionale media in de nacht van maandag op dinsdag een explosie. Er zou een familielid wonen van Jan G., die dezelfde nacht doelwit was van een grote groep gewapende mannen. Bij het huis van G. werd een beveiliger doodgeschoten. Die woning is voor een jaar gesloten en G. heeft zelf een gebiedsverbod gekregen van 2 weken. Denemarken wil volgend jaar voor het eerst uitgeprocedeerde asielzoekers naar een uitzetcentrum sturen buiten de EU. Dat heeft de Deense minister van Immigratie gezegd na een overleg met de asielministers van 5 EU-landen, waaronder Nederland. Asielminister Van den Brink noemt dat besluit baanbrekend. Zelf wil hij nog geen datum noemen waarop Nederland de eerste uitgeprocedeerde asielzoekers gaat uitzetten naar bijvoorbeeld Afrikaanse landen. Amnesty International is kritisch over de plannen, vooral omdat hij zich focust op Rwanda en Oeganda, waar het slecht gesteld zou zijn met de mensenrechten. 2 kopstukken van de Britse anti-immigratiepartij Reform UK zijn opgestapt na een schandaal over partijdonaties. Uit geheime opnames blijkt dat ze mogelijk illegale donaties bespraken. Die opnames werden gemaakt door een groep onderzoeksjournalisten en uitgezonden door Channel 4. Reform UK besloot daarna tot een intern onderzoek, maar de 2 lieten het zover niet komen en stapten op. Mensenrechtenorganisaties reageren geschokt op een aantal computergames die het Witte Huis heeft gemaakt. Spelers kunnen bijvoorbeeld migranten tegenhouden en uitzetten of een muur bouwen om de grens te beschermen. De games worden gespeeld op de site van het Witte Huis. Het weer, een regengebied, trekt van noordwest naar zuidoost. Bij een stevige wind is het 20 tot 24 graden. Vanuit het noordwesten wordt het geleidelijk droog en daar breekt aan het einde van de middag de zon ook af en toe door. Morgen een afwisseling van wolken en zon en vooral 's ochtends in het noorden kans op een bui. Het wordt dan 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Oh, ik moet even opschieten. Sorry, mag ik er langs? Ik ben net te laat. Het programma gaat zo beginnen. Ja, man. Paniek! Geleren, kloten.
1: Wat? De honden nog wat toe. Er komt nog wat. En het was al zoveel. Meneer de producer, zet gauw nog even een plaatje op. U weet hoe dat moet.

0: It's fast and furious and unique. This is the continuing voice of Radio North Sea International.
1: Goedemiddag, RTV Sloot.
2: Roadhog!
3: Vroeger was dit altijd zeg maar, de definitie voor paniek op de radio en zo. Hè? Dus wij doen dat ook maar een keertje op de vrijdagmiddag. Leek ons wel gezellig eigenlijk ook. Waarom niet? Om te beginnen in deze verzoekkoek vandaag weer diverse verzoekjes van Jan Alleman en de rest. En mocht u luisteren en denken van, hey, ik mis iemand, dat kan kloppen. Voor de fans van Jan Brandenburg, die komt voorlopig niet meer. Nee, het ligt aan het weer, want het regent nog te veel. En Jan heeft het rijbewijs niet meer, dus dan moet hij met de fiets en zo. Heeft hij geen zin in. En ik geef hem groot gelijk in zulke dingen natuurlijk.
4: Oh my god, you done it again.
5: Listen very carefully, we shall sing this only once.

0: programma kan schokkende onderdelen bevatten. In dat geval minder geschikt voor jeugdige luisteraars. Of mensen met gordelroos type B44, zitvlakprotheses, dikke darmaandoeningen, moeilijke stoelgang of aandoeningen aan de lapswand. Voelt u de behoefte om ook kringelen? Om hierover met een van onze medewerkers van gedachten te wisselen? Dan kan dat. Tot een half uur na de uitzending via het e-mailadres bert@flashbackparty.nl. Wij staan voor u klaar.
1: Ja, één medewerker heeft zich aangemeld. Niet gelukkig, ik ben zelf.

0: zegt u?
1: Bert van der Laan.
0: Van der Laan.
2: Ja, die het wereldrecord jingles draaien is weer bijna verbeterd.
3: Oh, lieve Bert.
2: Nou, ja.
3: Draai een plaatje voor mij.
2: Ja, ja, zeggen ze allemaal, hè. U merkt vanzelf wel wat er komt het komende uurtje.
4: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door ons.

0: krankzinnig geworden.
1: Hij moet een klap op zijn hoofd hebben. Misschien wordt hij dan weer normaal.
2: Ah, nee, die kans is heel erg klein zodat dat nog gaat gebeuren. Maar dat maakt niet uit ook. En we draaiden Evie van Little Stevie Wright. Dat was hij in de jaren 70. En in de jaren 60 was hij ook al Little Stevie Wright. Maar toen was hij de zanger van de Easy Beats. U weet wel, de band van die oude broertjes van Angus Young van AC/DC. George Young en zo zat erin, geloof ik. En Harry Venda, die oorspronkelijk uit Den Haag kwam. Harry van Dijk heette. En in zeg maar Australië, daar wordt dat net weer wat anders. En dan kun je beter Harry Venda heten, want Van Dijk is niet uit te spreken. Virgil hebben ze ook een probleem mee. Ze kunnen wel Virgil zeggen, maar Van Dijk, oei, een probleem. Nou, in ieder geval, dit plaatje draaiden wij voor André Lageveen. Die vroeg het aan Little Stevie Wright of Part 1, 2 en 3. Nou, dat werd ons wat te gek. We draaiden gewoon een singeltje. Dat is Part 1 van het hele gebeuren. En dat stond in de tipperade in 1975. Dames en heren, u bent weer welkom bij de Verzoekhoek. We hebben meteen triest nieuws. Nou, dat hebben we al gehad. Jan Brandenburg komt voorlopig niet meer. Dat is ook triest. Maar kent u deze tune nog? Hartstikke leuk, man. Uit de serie waarin we ook Mildred en George Roper leerden kennen. De huisbazen van The Man About the House. Oftewel Richard O'Sullivan met die twee dames die daar dan op de bovenverdieping wonen en het echtpaar Roper het leven zuur maakten en dat soort dingen. Richard O'Sullivan is 82 jaar geworden, want hij is namelijk overleden vandaag. Het trieste nieuws melden diverse Britse media. En Richard was ook in Nederland bekend van natuurlijk Robin Tripp in Man About the House. Hij was ook Robin Tripp in Robin's Nest, de opvolger van Man About the House. En toen hadden de Ropers hun eigen serie en zo. Dus, hij is er niet meer. Jammer. Ik vond het altijd erg komisch om naar te kijken. En niet in de laatste plaats door Richard O'Sullivan zelf. 82 dus geworden. Oh ja, er zijn wat mensen die zeggen, dit programma is nogal druk. Nou, druk!
3: Mag ik nog één ding zeggen? Mag ik nog één ding zeggen over radio-dj's? Mag ik er één ding over zeggen? Klinkt een beetje een oude lul. Maar vroeger als je radio zette, hoor je lekker muziekje, rustig stemmetje, kon je rustig wakker worden. Tegenwoordig, die ochtend-dj's, die zijn druk! Vergeleken met mij zijn het boeddhistische monniken. Maar voor de tijdstip. Voor de tijdstip zijn ze fucking druk. Radio tegenwoordig is allemaal heel hysterisch tegenwoordig. Ze draaien bijna geen muziek meer. Het gaat volgens mij ongeveer tegenwoordig als volgt. Dit is Radio Annabel. Radio Annabel, 504 op de eten. Hey, goedemorgen, dames en heren. Dit is Jeroen van den Berg hier op Radio Annabel.nl. We hebben een hele leuke uitzending vandaag met lekkere muziekjes. En er zit ook een leuke gast, vandaags gast, Philip Geubels. Philip, goedemorgen.
4: Ja, goedemorgen.
3: Philip, goedemorgen. Philip, heb jij een beetje een leuke dag aan?
4: Ja, ik ben net pas wakker, hè. Doe net pas mijn ogen open.
3: Dankjewel, Philip Geubels. Heb jij een vraag voor Philip Geubels? Meld het even naar Jeroen@radiobel.nl of via Twitter, Instagram of Facebook. Of is er een 1-3-4 op Radiobel? Oké, dames en heren. Natuurlijk gaan we ook muziek draaien. En natuurlijk zijn we heel benieuwd wat deze week de knetterhit van de week is. Maar voordat we een keer gaan, gaan we eerst even naar het verkeer. Johnny Zaken, goedemorgen. Goedemorgen, goedemorgen, goedemorgen, goedemorgen, goedemorgen, goedemorgen, goedemorgen. Goedemorgen, John. Is het een beetje druk op de weg?
5: Nou ja, we hebben een vrachtauto omgegooid. Dus files voor de gebruikelijke plekken.
3: Oké, dankjewel, John. Tot volgende uur op Radiobel. Natuurlijk gaan we snel weer verder. En natuurlijk gaan we ook even nu naar het weer. Mag, nee, het vandaag, ja, het weer. Margreet, hallo, Margreet, hallo, Margreet, hallo, Margreet, hallo, Margreet, hallo, Margreet, hallo. Margreet, is lekker weer. Ja, is lekker weer. Oké, okay, dankjewel. Tot volgende keer op Radiobel. Oké, dames en heren. Voor we verder gaan, nog even dit.
6: Heb jij een doei dat bij elke hartslag ergens op de wereld een ziek kindje wordt geboren? Steun dat zieke kind en stort geld op Giro 555.
3: Wauw, daar ben ik even stil van. Maar niet te lang.
2: En dan zeggen dat dit programma druk is. Nou, dat valt allemaal nog best wel mee. Het is gewoon voor recalcitrante bejaarden en daar.

0: stem van Marguerite Esthuis toen ze nog de zangeres was van het bandje waar Henny Huisman de drummer in was, weet u nog? Lucifer was dat, House for Sale. En wie is de schuld van dit verzoekje? Dat was ene Gerard Christ.
1: Tiny, what terrible disaster.
2: Dat was het dan. Ik vond het ontzettend leuk. Nou, ontzettend leuk. Ik vond het leuk.
0: Ik vond het heel leuk zelfs. Man, zomaar een rustig verzoekje van Gerard Christ. Het valt gewoon.

tijd geweest dat deze meneer hit na hit scoorde. Hats off to Larry, de Swiss mate, jodelodelo. Je weet wel wat André van Duin ook gedaan heeft met Angelique en zo. En natuurlijk Runaway. En deze plaat, Keep Searching, We'll Follow the Sun. Het was een verzoekje van Jan Del Shannon. Welke Jan zult u zeggen? Nou, Jan Brandenburg. Op deze manier is hij er nog steeds een klein beetje bij.

verzoekkoek. Ja, maar er zit wel een kern van waarheid in, hè? Wij draaien de verzoekjes tussen de jingles in. En dan is de grote vraag, wat hebben we het meest gedraaid aan het eind van het uur? Jingles of plaatjes? Nou, ik weet het al, dat zijn waarschijnlijk de jingles. Quack, quack. Ach, nog meer malligheid. Let op.

had het maar een heel plaatje lang moeten doen, zegt zo'n disco-duckstemmetje op stemmen. Nou, het is toch wat. Rick Dees die deed het al in de jaren 70 en Peter Wracking vindt dat hartstikke leuk. Die is toevallig ook programma maken bij Extra Gold, hè?

0: Gold.
1: Oh ja, we krijgen nog steeds vragen trouwens of dat programma ook nog herhaald gaat. Ja, meneer en mevrouw, dat wordt nog herhaald. Niet binnenkort of zoiets, dan moet u gewoon even een tijdje op wachten. Is ook wel aardig. Dan moet u namelijk op wachten tot nieuwjaarsdag 2027. Heeft u nog even tijd? Nou, dan herhalen we dat hele gebeuren, zeg maar, van een uur of 10 's morgens door tot een uur of 6 's avonds met alle plaatjes erop, eraan en hel en alles, gewoon alles. Hartstikke leuk. En het plaatje er net werd aangebracht door mijn collega bij Radio Extra Gold, die donderdagavond mensen voorziet van reggae-klanken. En dat wereldwijd ook doet. Ach man, het is toch niet een internationaal ska- en reggae-programma. Sterker nog, hij draait zelfs live op feestjes. Heeft u een ska- of een reggae-feestje? Bel Peter Wrakking, mail Peter Wrakking, app Peter Wrakking. Die komt gewoon draaien bij u. Hartstikke leuk. Dus bij deze alvast. En hij vindt Disco Dukkelklok iedereen zijn afwijking. Hè? Dat zeggen wij ook in het begin van de show. Iedere gek zijn gebrek. Nou, in dit geval, Peter heeft dus ook zoiets. En nog trouwens even dit. Mocht je denken van, hey, ik zou ook wel een plaatje willen aanvragen in dit programma, De Verzoekkoek. Nou, als u de banner weet te vinden op bijvoorbeeld mijn site of zoiets, op Facebook of die van Extra Gold, daar staat nog wel eens een heel verhaal onder met alle verzoekjes en zo, want daar kunt u namelijk een verzoekje onderschrijven en dan gaan wij dat ook draaien op de vrijdagmiddag. Niet alleen bij Extra Gold, maar ook bij RTV Slos. Dat is de lokale omroep voor Steenwijkerland. Zo lang duurt, hè? Want ja, het hele lokale omroeplandschap dat ligt, nou, ik zou niet zeggen op apengapen, maar er is wel wat aan de hand in Nederland, in het lokale omroep Nederland, zoiets. Ademhalen. En waar was ik ook? Oh ja, ik was bezig met de dingetjes die je kon aanvragen zo op de website. Nou, daar worden altijd hele leuke dingen vermeld. En Peter had er ook een leuke foto bij gezet. 3 uitvoeringen met 3 verschillende hoesjes, namelijk van de Disco Duck. En wat schrijft hij er dan bij? Is ook niet onbelangrijk natuurlijk. Let op, ik zal het even voorlezen ook allemaal. 4 september 1976 was een dag voor de geschiedenisboeken. Zo, linksboven namelijk was mijn eerste singeltje. Dat schrijft Peter. Zo, nou dan. We hebben hem eens weer gedraaid, de Disco Duck. Het was weer hartstikke prettig, zei mezelf. Zullen we eens wat anders gaan doen? Dat lijkt mij niet een onverstandig idee.

0: hartelijk dank.
1: Daar gaat hij dan!
2: Jazeker, een verzoekje van Max van Zanten was dit trouwens.
3: Daar zitten we goed.
2: Ach man, we zitten vooraan, allemaal eerste rang, op de eerste rij. Ja, meer luisteraars zijn er ook niet.

0: verzoekjes moet je niet bij mij wezen.
1: Oh.
0: Maar bij hem daar.
1: Ja, maar hem is er niet, want Jan komt voorlopig niet meer. Dus voor de fans van Jan Brandenburg, het is maar dat hij moet hem voorlopig missen. Als het weer goed is, komt hij misschien nog een keer weer van de wind af rij uit Meppel. Op de fiets. De verzoek.

Er zijn mensen die strekkersruimte te pletteren. Als er zo ineens pas Boom in een Jingle wordt gezongen. Valt allemaal mee hoor. Het hoort bij het programma dat hij dat alvast ook eventjes weet. En zoals Argeloos en luisteraar misschien. Wij draaien de verzoekjes op de vrijdagmiddag. Dat doen we bij RTV Slos, de lokale omroep voor Steenwijkerland. En bij de omgeving ook in de eten te beluisteren op 105.4 FM. Waar het trouwens binnenkort, wat heet binnenkort, vandaag al eigenlijk. Morgen en overmorgen tijd is voor het festival Kopje Cultuur. Hartstikke gratis toegankelijk. En u krijgt toch cultuur volgens Schoten, toch geloof je van alles wat. Optredens de hele stad door. Het is berengezellig in de Olde Vesten, want dat is de bijnaam namelijk van Steenwijk. Ik zou zeggen, dames en heren, ook komt allen.

Yes, dat was Alan Price en Georgie Fame van de Blue Flames. En jij, ik heb het allemaal wel eens al op één plaatje gezet door de platenmaatschappij. Rosetta werd nog een dikke hit ook in 1971. En het is aangevraagd. Maar kent u de opvolger nog? Nee? Nou, dat is deze.

het allereerste plaatje van Georgie Femme en Alan Price trouwens. Hè? Want het was een verzoekje van Denise Cambier uit het fraaie La Belgique. En zij vroeg om het plaatje wat ik als allereerste ooit aanschafte. Ergens begin 1971, toen dat een hit was en zo. Toen kreeg ik een mooi wit pick-upje, kan ik me nog herinneren. En daar draaide ik dat plaatje op. En dit was trouwens de opvolger.

vandaag trouwens ook tegen iedereen die zeg maar zich in het hoofd heeft gehaald om te gaan luisteren. En dan zijn we dat allemaal weer een wat. Ik begrijp er ook helemaal niks van eigenlijk. Hè. Maar goed, maakt niet uit ook. Waar was ik mee bezig? Oh ja, natuurlijk. Wij moesten nog eventjes het hele epistel voorlezen. Want er is natuurlijk ook op dat verzoekje van Denise Cambier weer driftig gereageerd en zo. Dat wil ik u allemaal niet onthouden op de radio. Mocht u het niet gevonden hebben op Facebook, dan kunt u het nu nog even meepakken. Denise schreef Ellen Price en Georgie Fame met Rosetta. Nou, klaar. Ik denk, laat ik ook eens reageren. Ah, leuk. Ooit het eerste singeltje dat ik van mijn zuurverdiende zakgeld kocht. Echt 2,50 in de week moest ik weken versparen met zo'n ding. Want dat kostte 5 euro. Nee, 5 gulden. Ho, 5 gulden. Ik overdrijf al eens een beetje. Anyway, ik wilde eigenlijk George Harrison kopen met What Is Life, maar dat werd uiteindelijk een week of wat later het tweede singeltje. Dat betekende dus op school gewoon eigenlijk een pauze water drinken in plaats van een kopje chocola of soep, weet ik waar je dan kon krijgen, uit zo'n automaat. En dan had je een singeltje verdiend. Zo leert een mens sparen, moet je maar denken. Nou, André Lageveen die zegt dan ook nog, ook een van mijn eerste singles. Ik mocht hem samen met Double Barrel kopen. Hey, Double Barrel, dat vond ik toch ook zo leuk. En de opvolger ook, Monkey Spanner. Misschien gaan we niet nog wel draaien. Komt precies van een tientje. Nou, zie, daar heb je het gedonder al. 5 gulden van een tientje voor mijn verjaardag. En Denise Cambier zegt dan weer, André Lageveen, op sommige liedjes maakten wij onze eigen tekst. Dit was er zo eentje, Mademoiselle Ninette ook. Voor andere oren bestemd met zo'n lachhoofdje. Nou, ik voel er weer wat ondeugendheid aankomen. Want ze zegt ook nog, jonge meisjes hebben een grote fantasie. Denise, ik wil die weten. André Lageveen die reageert daar dan weer op. Ik ben toch wel benieuwd naar jouw versies van Mademoiselle, Ninette en Rosetta.

dat niet alleen. Wel nee, het is ook nog bij RTV Sos te beluisteren in Groot Steenwijkerland. En het is 12 minuten voor 5, dus in Groot Steenwijkerland moeten wij binnenkort al afhaken. Want dan denkt Herman, ah, ik heb een knopje, een rode. Als ik daarop druk, is Bert uit de eter. En dat gebeurt elke keer zo rond 5 uur.

0: vocale prestaties van Tony Burrows. Een studiozanger die je voor alles en nog wat kon inhuren en zo. En die speelde dan ook in diverse bandjes mee. Zelfs in de eerste opstelling van The Brotherhood of Man zat hij ook in. En dit plaatje, dat zijn we helemaal vergeten rondom die zeezenderactiviteit en zo. Bring on back the good times, dat werd al gedraaid. En natuurlijk Everlasting Love van The Love Affair. Toen dacht Rob van, weet je wat, deze moet ook nog. A Day Without Love, hoorde je zojuist. En...
1: Steenwijken Love.
0: Nou, daar zitten wij, middenin zelfs.

plaatje in Steenwijkerland ook voor de miljoenen luisteraars die we hier ook hebben en zoiets. En man, het staat in rijen voor de studio. Je gelooft het allemaal niet. Ze willen allemaal naar binnen. Willen maar één ding, mij eruit trekken. Maar dat gaat niet lukken, want de deur zit op slot. Haha. Ik heb nog een leuk plaatje gevonden, toevallig. Een beetje rotzooi in de platenkast van Rufus en Chaka Khan. Better Forever. Together.

mooie muziek wat ze maakten. Chaka Khan met Rufus uit 1982. Ze gingen af en toe uit elkaar en dan weer even bij elkaar en zo. En daarom maakten ze dit plaatje ook. Dat heette Better Together. Nou, dat vind ik ook eigenlijk. Maar dat Together is bij ons bijna afgelopen voor dit moment eigenlijk. Dus goodbye. Ja, want we gaan afscheid nemen van de Steenwijk Hollanders. Oeps. Goodbye. Dag. Tot de volgende keer maar weer. Ja, goodbye. Zometeen drukt helemaal op de rode knop en dan is beurt bij de pret. Ach, god, dat nog. We gaan eruit met de tune.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Clemens Peters met het NOS Journaal. De omstreden Britse influencer Andrew Tate is in Roemenië aangeklaagd voor onder meer mensenhandel, witwassen en seks met een minderjarige. Ook zijn broer Tristan is verdachte. Ze woonden jaren in Roemenië. Volgens de Roemeense aanklagers vertelden de broers aan de slachtoffers dat ze een relatie met hen wilden en werden de slachtoffers daarna gedwongen om online porno te maken. De broers spreken de beschuldigingen tegen. Ze zitten nu vast in de Verenigde Staten vanwege een andere mensenhandelzaak in Groot-Brittannië. In Overasselt heeft de burgemeester nog een woning laten sluiten. Het huis moet 2 weken dicht. Bij de woning was volgens regionale media in de nacht van maandag op dinsdag een explosie. Er zou een familielid wonen van Jan G., die diezelfde nacht doelwit was van een grote groep gewapende mannen. Bij het huis van G. werd een beveiliger doodgeschoten. Die woning is voor een jaar gesloten. En G. heeft zelf een gebiedsverbod gekregen van 2 weken. Denemarken wil volgend jaar de eerste uitgeprocedeerde asielzoekers naar een uitzetcentrum sturen buiten de EU. Dat heeft de Deense minister van Immigratie gezegd na een overleg met de asielministers van 5 EU-landen, waaronder ook Nederland. Asielminister Van den Brink noemt het besluit baanbrekend. Zelf wil hij nog geen datum noemen waarop Nederland de eerste uitgeprocedeerde asielzoekers gaat uitzeggen naar bijvoorbeeld Afrikaanse landen. Het Witte Huis heeft een aantal computerspelletjes gemaakt, waaronder één waarin spelers migranten moeten tegenhouden en uitzetten. In dat spel achtervolgt de Amerikaanse grensbaas Homan migranten langs de grensrivier Rio Grande tussen de VS en Mexico. In een ander spel, een imitatie van Tetris, kunnen spelers een muur bouwen om de grens te beschermen tegen wat wordt genoemd de naderende horde. Het weer: in de loop van de avond wordt het overal droog. Morgenochtend is er kans op een bui. Verder wisselen zon en wolken elkaar af bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl. altijd geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
3: En de lekkerste muziek.
1: RTV Slos.
3: Voor iedereen.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De coalitie stevend af op een groot conflict over box 3. Het idee is om aandeelhouders te laten betalen op het moment dat ze hun aandelen verkopen. Nu betalen ze belasting over het rendement op hun vermogen. De NOS heeft stukken ingezien waaruit blijkt dat de nieuwe aandelenbelasting snel kan worden ingevoerd. De VVD wil dat voor het eind van het jaar rond hebben, maar coalitiegenoten CDA en D66 zien dat niet zitten. Ze zijn het er niet mee eens omdat de nieuwe plannen minder opleveren en gunstig zijn voor mensen met geld, terwijl er tegelijk wordt bezuinigd op sociale zekerheid. De omstreden Britse influencer Andrew Tate is in Roemenië aangeklaagd voor onder meer mensenhandel, witwassen en seks met een minderjarige. Ook zijn broer Tristan is verdachte. Ze woonden jaren in Roemenië. De broers spreken de beschuldigingen tegen. Ze zitten vast in de Verenigde Staten vanwege een andere mensenhandelzaak in Groot-Brittannië. De burgemeester heeft opnieuw een huis laten sluiten in Overasselt. Het is een woning waar volgens regionale media in de nacht van maandag op dinsdag een explosie was. Het huis moet 2 weken dicht. Er zou iemand wonen die familie is van Jan G., die in die nacht doelwit was van een groep gewapende mannen. Zijn huis werd eerder voor een jaar gesloten. Denemarken wil volgend jaar een begin maken met het uitzetten van uitgeprocedeerde asielzoekers naar landen buiten de Europese Unie. Minister Van der Brink noemt dat een baanbrekend besluit. Hij wil nog niet zeggen wanneer Nederland de eerste uitgeprocedeerde asielzoekers gaat uitzetten naar bijvoorbeeld Afrikaanse landen. Het weer, in het oosten en zuiden regen. Het is 18 tot 23 graden. In de loop van de avond wordt het droog. Vannacht koelt het af naar een graad of 14. Morgenochtend kans op een bui. Verder wisselen zon en wolken elkaar af bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl. compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
3: En de lekkerste muziek.
1: RTV Slos.
3: Voor iedereen.

0: Jouw muziek
1: en het actuele regionale nieuws
0: hoor je
1: en zie je dag in dag uit bij RTV Slos.
2: RTV Slos.
1: Op radio, tv en internet.

0: top van Overijssel is dit het geluid voor Steenwijkerland. RTV Slos.
1: Goud van Hout. In het Engels, Frans, Duits of in je eigen taal. RTV Slos draait het allemaal.
2: Hallo.
3: Yeah.
4: Is that you?
2: Who's it?
4: Oh, Cornelius.
2: Cornelius.
4: Yeah.
2: Oh, Cornelius.
4: Listen.
2: Bye-bye.
4: Listen.
2: Yeah, man, what's up?
4: I'm in trouble.
2: Yeah.
4: My girl

0: Sehnsucht wie heute brennen.
1: Komplett geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Thomas Peters met het NOS Journaal. Bij een Russische drone-aanval op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is het hoofdkwartier geraakt van de veiligheidsdienst SBU. Bij de aanval vielen zeker 9 gewonden, zegt de burgemeester. President Zelensky zegt dat hij opdracht heeft gegeven tot een passende reactie. Dit weekend komen de Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner naar Kiev voor gesprekken. Ze zouden ook naar Moskou gaan, maar dat is niet door Rusland bevestigd. De 32 verdachten van het geweld in Overasselt blijven langer vastzitten. Hun voorarrest is met 14 dagen verlengd, meldt de rechtbank in Arnhem. Ze mogen alleen contact hebben met hun advocaat. De groep wordt onder meer verdacht van moord of doodslag op een beveiliger uit Wijchen. Hij werd in de nacht van maandag op dinsdag doodgeschoten bij een huis in Overasselt. 2 politieagenten raakten gewond. De politie heeft in deze zaak gisteren 9 huiszoekingen gedaan. Details daarover zijn niet bekendgemaakt. Denemarken wil volgend jaar een begin maken met het uitzetten van uitgeprocedeerde asielzoekers naar landen buiten de EU. Minister Van den Brink noemt dat een baanbrekend besluit. Maar over wanneer Nederland dit gaat doen, wil hij nog niet zeggen.
3: Kijk, dit is een heel diplomatiek, ook complex proces. Het gaat over afspraken met landen die met ons willen samenwerken. En in een partnerschap doe je dingen gezamenlijk. Dus bepaal je ook gezamenlijk wanneer je klaar bent om daarover te communiceren, als je de afspraken hebt gemaakt die noodzakelijk zijn.
2: Waarschijnlijk gaat het om Afrikaanse landen. Mensenrechtenorganisatie Amnesty International is daar kritisch over. De 13e etappe van de Ronde van Spanje is gewonnen door Wout van Aert. De Belg van Visma Leasebike kwam na lange ontsnapping in Loja als eerste over de streep. Enric Mas blijft de leider in het algemeen klassement. Het weer, in het zuiden nog wat regen. In de loop van de avond wordt het overal droog. Vannacht koelt het af naar zo'n 14 graden. Morgenochtend vooral in het noorden kans op een bui. Verder wisselen zon en wolken elkaar af bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
4: En de lekkerste muziek.
1: RTV Slos.
4: Voor iedereen.

0: Dit is RTV Slos met het nieuws.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. De coalitiepartijen koersen af op een conflict over de belasting op vermogen in box 3. De VVD wil snel de vermogenswinstbelasting invoeren. Maar D66 en CDA zijn tegen, vertelt verslaggever Ewout Kiewiet.
2: Wat dat betekent concreet, dat het kabinet de komende jaren miljarden euro's kwijt is aan vermogende mensen. En als dat besluit wordt genomen, dan kunnen ze fluiten naar steun van oppositiepartij Pro.
1: Verder vindt de D66 en CDA het plan niet te verdedigen als er tegelijk ook wordt bezuinigd op sociale zekerheid. De 32 verdachten van het geweld in Overasselt blijven nog eens 14 dagen vastzitten, heeft de rechtercommissaris bepaald. Ze mogen alleen contact hebben met hun advocaat. De groep wordt onder meer verdacht van moord of doodslag op de man die in Overasselt het huis beveiligde van Jan G. Die wordt in verband gebracht met drugscriminaliteit. Bij een loods in Portugal bij Rotterdam heeft de politie bijna 5000 flessen lachgas gevonden. Ze lagen opgeslagen op tientallen pallets in een aantal zeecontainers. Agenten kwamen de flessen op het spoor na een drugsdeal in Ridderkerk. Daarbij werden twee mensen aangehouden, een man van 20 en een vrouw van 46. Bij een bedrijfsongeval in Zwaag in Noord-Holland is iemand overleden. Iemand anders raakte zwaar gewond. Het ongeluk gebeurde bij een groothandel voor chemische producten. Volgens de veiligheidsregio ging er mogelijk iets mis met een chemische stof.
3: Wat er exact is gebeurd is op dit moment nog niet bekend. Daar zal de arbeidsinspectie nader onderzoek naar gaan doen. Helaas is daarbij wel een van de slachtoffers overleden. En een slachtoffer naar het ziekenhuis gegaan. Dus ja, goed, een tragische dag. En zeker voor de nabestaanden.
1: Het is nog onduidelijk welke stof precies is vrijgekomen, maar er was geen gevaar voor de omgeving in Zwaag. Het weer. In het zuiden nog wat regen, maar in de loop van de avond wordt het overal droog. Vannacht koelt het af naar zo'n 14 graden. Morgenochtend vooral in het noorden kans op een bui. En verder wisselen zon en wolken elkaar af bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
4: En de lekkerste muziek.
0: RTV Slos.
4: Voor iedereen.
1: Zitten, heeft de rechtercommissaris bepaald. Ze mogen alleen contact hebben met hun advocaat. De groep wordt onder meer verdacht van moord of doodslag op de man die in Overasselt het huis beveiligde van Jan G. Die wordt in verband gebracht met drugscriminaliteit. Bij een loods in Portugal bij Rotterdam heeft de politie bijna 5000 flessen lachgas gevonden. Ze lagen opgeslagen op tientallen pallets in een aantal zeecontainers. Agenten kwamen de flessen op het spoor na een drugsdeal in Ridderkerk. Daarbij werden twee mensen aangehouden, een man van 20 en een vrouw van 46. Bij een bedrijfsongeval in Zwaag in Noord-Holland is iemand overleden. Iemand anders raakte zwaar gewond. Het ongeluk gebeurde bij een groothandel voor chemische producten. Volgens de veiligheidsregio ging er mogelijk iets mis met een chemische stof.
3: Wat er exact is gebeurd is op dit moment nog niet bekend. Daar zal de arbeidsinspectie nader onderzoek naar gaan doen. Helaas is daarbij wel een van de slachtoffers overleden. En een slachtoffer naar het ziekenhuis gegaan. Dus ja, goed, een tragische dag. En zeker voor de nabestaanden.
1: Het is nog onduidelijk welke stof precies is vrijgekomen. Maar er was geen gevaar voor de omgeving in Zwaag. Het weer. In het zuiden nog wat regen, maar in de loop van de avond wordt het overal droog. Vannacht koelt het af naar zo'n 14 graden. Morgenochtend vooral in het noorden kans op een bui. En verder wisselen zon en wolken elkaar af bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Dit is de Radio Centraal Bingo Show.
1: Een hele goede avond, luisteraars. Leuk bingo spelers. Het is 4 september 2026. Wij gaan voor de eerste keer weer bingo spelen in het nieuwe seizoen. Dat gaan we niet alleen doen, want we hebben een hele presentatie hebben hier. We hebben een techniek van Ruben en Johannes Bos. En Tjebbe, die is helaas ziek. Tjebbe ook van harte beterschap. Aan de telefoon vanavond Marty Bakker, Inge Otten. De regie is van Adrie Veldhuizen. De gast voor vanavond is Jori Theekamp. Mag ik het goed hebben? Joey?
2: Ja, Joey. Ja.
1: Joey,
2: ja,
1: helemaal. Ja. Dit is niet voor het eerst dat je achter een microfoon zit, denk ik, hè?
2: Nee, zeker niet. Nee.
1: Jij gaat vanavond de balletje doen. Ik hoop dat de mensen daarmee veel geluk hebben. Waar gaan we voor spelen? De horizontale rijtjes. Dat zijn er dus 5. We hebben de 4 hoeken. We hebben de X, daar hebben we een heel mooi pakket voor gemaakt. En wat er nog bij komt, iedere uur een quickie. Of de 4 in duur is dat dus. En dan kom je op 4 per uur. En dat is 1 om het kwartier. Wij gaan een stukje muziek draaien. Dan gaan we daarmee beginnen met de balletjes. En hij is al chagrijnig, wil ik niet zeggen. Maar we komen er wel uit. Eerst muziek.
0: Elke vrijdagavond, de Radio Centraal Bingo Show.

0: De Isley Brothers en Behind Apartment. Wat staat er nog meer? Smile. Painted Smile. Nou, dat zal helemaal wel goed komen. Gooi hem erin.
1: Deze week staat de jackpot op.
0: Heb je dat gezien waar die op stond?
2: Ja, hij staat op 50 euro.
0: Dat bedoel ik maar, dat is leuk. Bedrag toch om zo voor de eerste keer even mee te nemen. Als je binnen 10 getallen een rijtje vol hebt, maak de kans op de jackpot. Wij gaan de eerste 5 ballen doen, Joey.
2: Nou, eens kijken of dat op de goede kant op draait.
0: Ja, ja, dat gaat goed. Ja, ja. Dat zijn de 5 wat ik goed heb.
2: Volgens mij heb ik er 5, ja.
0: Ja, die mag je opnoemen.
2: Nou, eens even kijken dan. Wat hebben we hier? Ik heb hier een nummertje. Moet ik ook de letter erbij zeggen bij Bingo?
0: Nee, dat hoeft niet hoor. Nee.
2: Nummer 17.
0: 17.
2: Tweede getalletje is nummer 50.
0: 50.
2: Dan heb ik nummer 47.
0: 47.
2: Nummer 3.
0: 3.
2: En als laatste 57.
0: Ik ga ze nog een keer voor u. 17, 50, 47, 3 en de laatste 57.
1: Een quickie.
0: Mag je eerst de quickie ook opnoemen?
2: Dat is nummer 530 blauw.
0: 530 blauw, het nummer van de studio is 056143 4x1 2.

0: Daar zijn ze. Eerst is 26.
1: 26.
0: 58.
1: 58.
0: 28.
1: 28.
0: 68.
1: 68.
0: En 66.
1: De laatste is 66. Ik kom eens nog een keer. 26. 58. 28. 68. En de laatste 66.
2: Amsterdam 8:30.

0: Loop niet weg van Chris Cross Amsterdam, Tino Martin en Emma Heesters.
1: Elke week is het weer spannend. Valt de jackpot of valt hij niet? Deze week is de jackpot niet gevallen.
2: Niet gevallen.
0: Dat betekent dus dat er weer 5 euro bij komt. Ik zal het even opschrijven. En mijn collega had ook nog een winnaar van een quickie.
3: Jazeker, wil je ook weten wie?
0: Ja, zeg het maar.
3: Het is Annemarie Jansen uit Noordwolde.
0: Annemarie, van harte gefeliciteerd. En wij gaan weer 5 balletjes doen.
3: ...39...
0: ...19...
3: ...22... ...4... ...20.
0: En de laatste is 20. Hier komen ze nog een keer. 39, 19, 22, 4. En de laatste is 20.
1: Een quickie.
0: Nou, laten we de tweede quickie ook maar doen.
3: 1531 geel.

Muziek van Bananarama en Venus. Wij zijn ondertussen gebeld en wel voor het middelste rijtje. Kijkt u het formulier even naar het bingo-formulier. Als u ook de middelste rij of een ander rijtje vol hebt, dan kunt u bellen naar de studio 056 1 43 4x een 2.

0: Ja, dat was natuurlijk die lange man uit Drenthe. Jannes en ik dans met jou de hele nacht. U kunt niet meer reageren voor de middelste rij. Die is eruit. We gaan verder voor de eerste, de tweede, de vierde, de vijfde rij, de vierhoeken, de X en volle kaart. Maar eerst een winnaar van een quickie.
1: Ja, uit Steenwijk is dat Herman Belen.
0: Herman, van harte gefeliciteerd. Nou weer gaan we weer vijf ballen doen.
1: Ik heb 43.
0: 43.
1: 73.
0: 73.
1: 52.
0: 52.
1: 35.
0: 35.
1: 59.
0: En de laatste is 59. Hier komen ze nog een keer. Dat is 43. 73. 52. 35. En de laatste 59.

Nou komt dat een mooie fout. Welkom, gezongen door Nick en Simon. Ondertussen zijn wij weer gebeld en wel voor de vier hoeken. En ze zeggen, er gaat nog telefoon ook dat. We gaan eerst even een plaatje draaien, dan zien we wat er nog binnenkomt. Eerst maar muziek.

0: Muziek van Harry Styles en American Girls. U kunt nou niet meer reageren op de onderste rij en de vier hoeken. Die zijn er helemaal. Voor de onderste rij mag je nog wel tijdens de volgende plaat reageren. Maar ik had iemand die wou nog even wat vertellen.
1: Ja, nou ja, ik hoorde dat jullie bezig waren met bingo. En ik hoorde Joey, die is de directeur-bestuurder van de Strekengroep. Ik denk, wat doet die daar nou ineens? Maar ik was sowieso van plan om vanavond even te komen. Want met ingang van deze week is de bingo ook op Radio Steenwijk en al die andere kanalen die we in de lucht proberen te houden met weinig geld uit te zenden. Dus jullie zijn nu ook op Steenwijk. En ik hoorde net dat er een winnaar was vanuit Steenwijk.
0: Ja.
1: Die zal me niet op Steenwijk lusten, want dat weet ik nog niet eens. Maar stel dat het wel zo zou zijn. We zullen er ook wat meer reclame voor gaan maken, natuurlijk ook op Text TV, maar nu ook op de radio. En gelijktijdig even doorgaan met de rest. De programmeringen van Centraal die zijn op de dinsdag en de donderdag met Robert Graafmaker en Eddie Jotten met de muziekservice ook op de Slos te beluisteren. En ik waarschuw de inwoners van de gemeente Weststelling Werf alvast voor het feit dat als alles goed gaat en het technisch werkt, ik elke dinsdag en donderdag tussen 3 en 5 op de zender ben met een geweldig programma. Joey weet precies hoe het gaat, dus ik denk niet dat het lang duurt.
2: Volgens mij moeten we terug naar de bingo.
1: Dat dacht ik.
0: Laten we dat maar doen. Wij gaan even zeggen wat er nog uit is. Dat is de vier hoeken, de middelste rij, de tweede nu gevallen. Nou, dan komt er dus nog een plaatje bij. Dan moet ik dat even opkrijgen. U kunt bellen voor de tweede en voor de onderste rij, want daar was het laatst op gereageerd.

0: Ja, natuurlijk muziek van Thomas Bergen en Ieder Moment. Wij sluiten bij deze ook de tweede rij. Wat er nog in zit is de eerste rij, de vierde rij, de X en vol. En wij gaan weer vijf balletjes doen.
1: Ik heb nummer 40 voor je.
0: 40? Hij was in en die was bokjes springen.
1: Duik even naar de grond inderdaad. Dat was nummer 41.
0: 41.
1: Nummer 16.
0: 16.
1: 7.
0: 7.
1: En 54.
0: En de laatste is 54. Hier komen ze nog eenmaal. 40, 41, 16, 7. En de laatste is 54.
2: Een quickie.
0: Het derde quickie, Joey.
1: 919 blauw.

0: muziek van Loving Spoonful en Daydream. Was er nou gebeld, of niet?
1: Nee, nog niet tenminste.
0: Nou, dan gaan we 5 ballen doen, of niet? Vijf balletjes als je wil.
2: Joey.
3: Ik heb nummer 10.
0: Nummer 10.
3: Nummer 72.
0: 72.
3: 24.
0: 24.
3: 15.
0: 15.
3: En 49.
0: 49. Kom eens nog eenmaal. Is 10, 72, 24, 15. En de laatste is 49.

0: Alles wat ik weet van het leven is gezongen door Agda en de Munnik. Wij zijn ondertussen ook weer gebeld, en wel voor de eerste rij en voor de vierde rij. Kijkt u uw formulier nog even naar, dan kunt u bellen 056-143-4x2. En jij hebt nog een winnaar van een quickie, geloof ik, hè?
1: Jazeker, uit Wolvega, IJzer Verra, denk ik. Of Venra, ik kan het net
0: Verra,
1: niet
0: Verra, klopt helemaal. Verra, ja? Ja, het klopt helemaal. Van harte gefeliciteerd.
2: Voor de bovenste kan niet meer gebeld worden.
0: Nee, dat komt goed.

0: viel de United in me van Detroit Emeralds. Wij gaan even zeggen dat de eerste en de vierde rij ook niet meer voor gebeld kan worden. Wel, kunt u nog bellen voor de X en voor vol. En dan gaan we nou vijf balletjes verdraaien.
1: Daar zijn ze weer. 69.
0: 69.
1: 9.
0: 9.
1: 36.
0: 36.
1: 2.
0: 2.
1: En 30.
0: De laatste is 30. Ik kom eens nog een keer. 69. 9. 36. 2. En de laatste is 35.
2: Een quickie.
0: Kunnen we het vierde quickie ook nog noemen?
1: 765 roze.

0: Ja, natuurlijk de stem van zanger Raccoon. En even kijken, tijd verliezen. Ja, dat gaan we zeker niet doen. Ik moet even een foutje rechtzetten. Ik had net gezegd nummer 35. Maar dat moet helaas, of voor een ander misschien, geluk wezen. Dat moet nummer 30 wezen. En wij gaan nu de laatste serie doen voor het nieuws van 9 uur.
1: Allereerst nummer 70.
0: 70.
1: 44.
0: 44.
1: 5.
0: 5.
1: 42.
0: 42.
1: En 1.
0: De laatste is 1. Ja, lager hebben we helaas niet. We gaan ze even halen. Dus nummer 70. 44. 5. 42. En de laatste is 1. We gaan open naar het nieuws van 9 uur. En na 9 ben ik er weer. Tot zo.

0: Dit is RTV Slos met het nieuws.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Alle 32 verdachten van het geweld in Overasselt blijven zeker 2 weken langer vastzitten. Dat heeft de rechtercommissaris bepaald. De groep wordt onder meer verdacht van moord dan wel doodslag op een 51-jarige beveiliger uit Wiegen. Het politieonderzoek is nog in volle gang, zegt verslaggever Joris van Poppel.
2: De politie maakte bekend dat er gisteren in heel Nederland nog 9 huiszoekingen zijn geweest. En vanmiddag is hier in Overasselt nog een wapen gevonden. En heeft de politie samen met de ME nog een nieuwe zoekactie gedaan.
1: Vanavond was er in Overasselt een bijeenkomst. De burgemeester wilde na afloop niet ingaan op vragen over de kritiek die bewoners hadden op de communicatie door de gemeente. Bij een Russische drone-aanval op Kiev is het hoofdkwartier van de veiligheidsdienst SBU geraakt. Er vielen zeker 12 gewonden. Volgens president Zelensky was het een gerichte aanval. En hij zegt dat hij opdracht heeft gegeven voor een passende reactie. De coalitiepartijen koersen af op een conflict over de belasting op vermogen in box 3. De VVD wil snel de vermogenswinstbelasting invoeren, maar CDA en D66 zijn daartegen, omdat de overheid dan miljarden misloopt. En ook is het plan gunstig voor mensen met veel geld. D66 en CDA vinden dat niet te verdedigen als er ook wordt bezuinigd op sociale zekerheid. De coalitie heeft nu dus voor stilstand gekozen op box 3, vertelt politiek verslaggever Marleen de Rooij.
3: Maar lang kan dat niet duren. Want ze weten dat ze het uiteindelijk eens moeten worden over dit onderwerp. Dagelijks is er dan ook nog overleg over. Maar een begin van een oplossing, die is er nog niet.
1: De VN heeft een resolutie aangenomen waarin de wereld wordt opgeroepen om een andere kaart te gebruiken. Daarop is de grootte van Afrika beter weergegeven. Nu zijn nog vaak kaarten met de Mercator-projectie te zien, waarop Afrika in verhouding te klein wordt weergegeven. Het weer: in de loop van de avond wordt het overal droog. Vannacht koelt het af naar zo'n 14 graden. Morgenochtend vooral in het noorden kans op een bui. En verder wisselen zon en wolken elkaar af bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
4: En de lekkerste muziek.
0: RTV Slos.
4: Voor iedereen.
5: Centraal Bingo Show.
6: Hartelijk welkom bij het tweede uur van de Radio Centraal Bingo Show op de vrijdagavond. Ik moet u wel even zeggen, er is ook gereageerd voor de X. Daar kunt u tijdens de volgende plaat ook nog voor bellen. Dan hebben we het dan alleen nog over de volle kaart. Dus als u de X vol hebt, kunt u deze tijdens het plaatje nog bellen. Maar had je daar een quickie?
7: Jazeker.
6: Noem maar op.
7: Greta Hoekstra uit Wolvenga.
6: Greta, van harte gefeliciteerd. Wij gaan daarmee de prijzenwinnaars bekendmaken. En ook de rijtjes nog. Wat er me meer gaat doen, dat durf ik niet te zeggen. Eerst maar een muziekje.
5: Elke vrijdagavond, de Radio Centraal Bingo Show.

0: Grizzly Brothers en Behind Me of Painters Smile. Wij gaan even zeggen dat u niet meer kunt reageren op de X. We gaan alleen verder spelen voor de volle kaart. Ben je zover?
1: Jazeker, ja.
0: Je mag de tijd even op nul zetten, hoor.
1: Ja, ik heb de stopwatch uitgezet. Ja.
0: Ga je gang.
1: Eerste is 65.
0: 65.
1: 55.
0: 55.
1: 75.
0: 75.
1: 64.
0: 64.
1: En 60.
0: En de laatste is 60. Hier komen ze nog een keer. 65. 55. 75. 64 en 60. Ik heb hier de hoed bij voor me. Er wordt, mag je een briefje uithalen, wordt de winnaar van de bovenste rij.
1: Eens even kijken. Dat is dan deze.
0: Ja.
1: Bovenste rij.
0: Ja.
1: Die gaat naar Heerenveen, naar Elisa Portijk.
0: Elisa Portijk, van harte gefeliciteerd. Ja, zie, daar komt hij al. De eerste quickie voor het tweede uur.
1: 1399 groen.

0: Ja, de zangeres is Luna.
1: Oh, wow, wow, wow.
0: Ja, dat was al met pauze. Ik ga ook even pauze nemen en wel even te vertellen dat de X er al uit was. Die is voor het nieuws al gevallen. Dus mensen, niet alsjeblieft voor de X, want de lijnen stonden hier rood gloeiend. Ik zie de lampje nou nog branden. Maar wij gaan wel de laatste 5 getallen doen in deze serie.
2: Nummer 31.
0: 31.
2: 11.
0: 11.
2: 13.
0: 13.
2: 38.
0: 38.
2: En 21.
0: De laatste is 21. Hier komen ze nog een keer. 31. 11. 13. 38 en 21. Ik heb hier een briefje voor. Wordt de winnares of winnaar van de tweede rij?
2: Tweede rij gaat naar Noordwolde. Anouska Bijker.
0: Anouska, van harte gefeliciteerd.
3: U luistert naar de Radio Centraal Bingo Show.

0: Ja, waar kan die man toch hoog komen met zijn zang? Ik denk dat die spijkerbroek weer een beetje te strak aan had. Met Liefje, Gerard Joling, jazeker. Wij gaan eerst even wat herstellen. Ik moest ook bijzeggen, de winnaar van de tweede rij, Anouska Bijker. En er moest tussen haakjes stond ook nog wat. En dat was Huize Bosma. Ik hoop dat het zo goed is. Wij gaan 3 getallen doen, Joey.
1: De eerste is 51.
0: 51.
1: 25.
0: 25.
1: En 37.
0: 37. Kom eens nog een keer. 51, 25 en 37. Ik heb de hoed erbij. Mag je weer een briefje uithalen? Dan wordt de winnaar van de middelste rij. Ja.
1: Eens even zien. Dit is uit Heerenveen. Elisa Portijk.
0: Van harte gefeliciteerd.

0: Muziek van Daryl Hall en Dreamtime. Wij gaan weer drie getallen doen.
1: Nummer 74.
0: 74.
1: Nummer 61.
0: 61.
1: En nummer 18.
0: De laatste is 18. Kom eens nog een keer. 74, 61 en 18. Ik heb weer een paar briefjes in nood gedaan. Dan mag je één uithalen. Dat wordt de winnaar of winnares van de vierde rij.
1: Eens even zien, wie is dit? De vierde rij uit Heerenveen, Elisa Portijk.
0: Die hebben we volgens mij eerder gehad.
1: Ja.
0: Van harte gefeliciteerd.
2: Een quickie.
0: En doen we er ook nog een quickie bij.
1: Dat is nummer 1603 geel.

0: Ja, natuurlijk, Tin Doosma samen met Monique Smit. En één zomeravond met jou. Heb je nog drie ballen?
1: Nou, volgens mij wel.
0: Het begint erom te lopen, dat het was veel spannender.
1: Nummer 63.
0: 63.
1: Nummer 32.
0: 32.
1: En nummer 46.
0: 46. Komen ze nog een keer. 63, 32 en 46. Voor onderstreep ik weer een paar briefjes in gedaan. Dan mag je graaien.
1: Eens even kijken.
0: Ja, hij had hem.
1: Deze prijs gaat naar Wolvega Joy Ruitenbeek.
0: Dat kan helemaal. Van harte gefeliciteerd.
2: U luistert naar de Radio Centraal Bingo Show.

0: Ja, er was natuurlijk Nilsson samen met Miss Montreal en het liedje heette Hoe. Ja, hoe heette Chinees, dat was er ook altijd bij. Wij gaan drie getallen doen en op naar de volle kaart. Ga je gang.
1: Nummer 6.

0: 6.
1: Nummer 34.
0: 34.
1: En nummer 62.
0: En 62. Kom eens nog een keer. 6, 34 en 62. Ik heb hier een briefje. Er wordt de winnaar van de vier hoeken. Die krijgt 6 kaarten.
1: De vier hoeken winnaar komt uit Wetering. En dat is Anja Wijker.
0: Van harte gefeliciteerd.

0: Dark Before the Dawn van Saint Mieux.
1: Even wachten!
0: Wat zegt u?
1: Nog even wachten!
0: Oh. Het zat er natuurlijk aan te komen. Hij is gevallen, de eerste bingo, in september, op 4 september. En het is ongeveer even over 9:30. Meestal om deze tijd valt hij. Wij gaan de boel even nakijken. En ja, dan kunt u nog bellen als hij tijdens de volgende plaat ook de bingo vol hebt op 056 143 4x2.

0: Zo, ik zie mijn kind van Frans Duits. U kunt niet meer bellen voor de volle kaart, die is bij deze gesloten. Wat we wel even gaan doen is de winnaar eruit halen van de X.
1: Eens even kijken, wat hebben we hier voor mooie briefjes? Ik heb uit Oldeholtpaden Jeannette Zwanenburg.
0: Jeannette, van harte gefeliciteerd. Of wel bijna collega, wou ik erbij zeggen. Jazeker, van harte gefeliciteerd.
2: Een quickie.
0: En een quickie.
1: 10-10 blauw.
2: U luistert naar de Radio Centraal Bingo Show.

0: meer hulpproblemen zijn door de D's. Wij kunnen u zeggen dat u niet meer kan reageren. Ik heb net ook al gezegd, wat hebben we nog? Daarmee nog de winnaar van 3 kaarten. En wat kunnen we nou doen? Heb je nog een kwikkie klaar liggen? Nee? Nou, doe dan maar muziek.
1: Vandaag doe ik wat anders met mijn haar. Ik stel mezelf een hele goede vraag. Hoe kan ik anders? Hoe word ik beter dan ik was? Gisteren ging het beter dan vandaag.

0: met mijn haar. Ik heb wat langer naar de zon gekeken. Net nog iets langer. Vandaag was al beter dan het was.
1: De stem van zangeres Bente met hoogtevrees. We gaan even iets leuks doen, Joeri wou ik zeggen, maar dat klopt of niet?
2: Nee, Joey.
1: Joey, ja.
2: Ja, bijna. Ja.
1: Ik geef jou, die kun je allemaal wel opnoemen, toch?
2: Ja, ik vind het goed.
1: Die krijgen allemaal 3 kaarten die je op gaat noemen.
2: Nee, ze krijgen allemaal 3 kaarten. Ja. Nou, dat zijn uit Wolvenga Ali Wemer. Ook uit Wolvenga Hilda van der Wal. Uit Wolvenga Greta Hoekstra. Uit Noordwolde Sjaakje Kallenkoot. Uit Wolvenga Carina Niese. Uit Wolvenga Bianca Staalsmit. Uit Steenwijk Marit Bakker. Uit Olpa Patrick Wemer. Ook uit Olpa nog een keer Patrick Wemer. Uit Wolvenga Grietje Veenstra. Nog een keer Grietje Veenstra uit Wolvenga. Anja Wijker uit Wetering en Danielle Gerritsen uit Wolvenga.
1: Die opgenomen krijgen dus allemaal 3 kaarten. En dan ga je even kijken als de... Ja, de controle komt binnen. Je mag hier een briefje uithalen, mag je niet opkijken. Die mag je meegeven. Dat wordt dus de winnaar van de hoofdprijs. En dan gaan we deze dame niet opnoemen. Die krijg je van mij als de hoofdprijswinnaar gebeld is.
2: Oké.
1: Okay. Nou, eerst maar een stukje muziek.
3: Een
1: kwikkie. Oh ja, dat hebben we ook nog. Een kwikkie.
2: Ik heb nog nummer 2540, wit...

0: Ja, de stem natuurlijk van Dolly Parton en Jolene. Wij gaan het contact zoeken met de winnaar. Is net de loting gedaan. Je mag direct ook nog wel even praten met de winnaar. Zie, daar gaat hij al.
1: Ja, ja, spannend. Ja.
0: Het wordt zeker spannend wie er oppakt.
2: Winnie.
0: Goeiedag, heb je contact met Stegger daar?
2: Jazeker.
0: Dag Tini, met Oebelen van Radio Centraal.
2: Ja, hallo.
0: Hallo, van harte gefeliciteerd met €75.
2: Ja, dankjewel.
0: Wij hebben nog meer in de studio zitten. Inge komt ook alweer binnen. De vraag van mij is, moet ik wel vragen als ze de volgende week wil komen of niet?
3: Jazeker.
0: Zou je dat willen, Tini?
2: Nee, helaas. Volgende week gaat het niet lukken voor mij.
0: Zoeken wij gewoon een ander op?
2: Nou, dat is helemaal goed.
0: Nogmaals, van harte gefeliciteerd namens de hele crew hier aan deze kant. En ik zou zeggen, tot de volgende keer.
2: Ja, nou super, dankjewel. En fijne avond al.
0: En verder een prettig weekend. Hoi hoi.
2: Hoi hoi.

0: Caravaggio-groep Chic en Le Vriek. Wij hebben nog een prijswinnaar van de volle kaart die niet uitgetrokken was. En die krijgt dus de bon van de Jumbo. Dat is Jolanda Versteeg uit Zandhuizen. En jij had ook nog wat?
1: Ja, de winnaar van de quickie voor 6 kaarten uit Wolvega, Joop de Vries.
0: Joop de Vries, die kan ik ook wel. Joopie! Ik wil iedereen bedanken die vanavond geluisterd en meegedaan met spelen. Wat wij nog gaan doen, is iedereen bekend. Maar hebben we nog een quickie? Nee, we hebben geen quickies meer, toch? Nee, die waren op. Wij gaan het afsluiten. Presentatie Obele Veldhuizen Techniek. Ruben samen met Johannes Bos. Telefoon 1, Mattie Bakker. Inge Otten aan telefoon 2. Adrie Veldhuizen, die deed dus de regie. En de gast voor vanavond was Joey Theekamp. En hoe vond je het?
1: Nou, ik vond het heel spannend om te draaien, maar volgens mij ging het best goed.
0: Dat dacht ik ook wel.
1: Wel, hè? Ik vond het leuk.
0: Je zweet nog niet, zie ik.
1: Nee, valt mee, hè?
0: Hartstikke bedankt voor het meedoen en nog een keer in Noord zitten. Bellen we jou weer.
1: Dat mag altijd.
0: Iedereen bedankt en prettig weekend. Tot de volgende maal.
2: Kijk eens wat een mooie bloemen. Wat een uitzicht heb je hier.

0: is RTV Slos met het nieuws.
1: Leemans Peters met het NOS Journaal. Alle 32 verdachten van het geweld in Overasselt blijven zeker 2 weken langer vastzitten. Dat heeft de rechtercommissaris bepaald. De groep wordt onder meer verdacht van moord dan wel doodslag op een 51-jarige beveiliger uit Wijchen. Het politieonderzoek is nog in volle gang, zegt verslaggever Joris van Poppel.
2: De politie maakte bekend dat er gisteren in heel Nederland nog 9 huiszoekingen zijn geweest. En vanmiddag is hier in Overasselt nog een wapen gevonden en heeft de politie samen met de ME nog een nieuwe zoekactie gedaan.
1: Vanavond was er in Overasselt een bijeenkomst. De burgemeester wilde na afloop niet ingaan op vragen over de kritiek die bewoners hadden op de communicatie door de gemeente. Bij een Russische drone-aanval op Kiev is het hoofdkwartier van de veiligheidsdienst SPU geraakt. Er vielen zeker 12 gewonden. Volgens president Zelensky was het een gerichte aanval. En hij zegt dat hij opdracht heeft gegeven voor een passende reactie. De coalitiepartijen koersen af op een conflict over de belasting op vermogen in box 3. De VVD wil snel de vermogenswinstbelasting invoeren, maar CDA en D66 zijn daartegen, omdat de overheid dan miljarden misloopt. En ook is het plan gunstig voor mensen met veel geld. D66 en CDA vinden dat niet te verdedigen als er ook wordt bezuinigd op sociale zekerheid. De coalitie heeft nu dus voor stilstand gekozen op box 3, vertelt politiek verslaggever Marleen de Rooij.
3: Maar lang kan dat niet duren. Want ze weten dat ze het uiteindelijk eens moeten worden over dit onderwerp. Dagelijks is er dan ook nog overleg over. Maar een begin van een oplossing, die is er nog niet.
1: De VN heeft een resolutie aangenomen waarin de wereld wordt opgeroepen om een andere kaart te gebruiken. Daarop is de grootte van Afrika beter weergegeven. Nu zijn nog vaak kaarten met de Mercator-projectie te zien, waarop Afrika in verhouding te klein wordt weergegeven. Het weer: in de loop van de avond wordt het overal droog. Vannacht koelt het af naar zo'n 14 graden. Morgenochtend, vooral in het noorden, kans op een bui. En verder wisselen zon en wolken elkaar af bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
4: En de lekkerste muziek.
0: RTV Slos.
4: Voor iedereen.

0: Dit is RTV Slos met het nieuws.
1: Marnix Jampersen met het NOS Journaal. Een van de twee agenten die begin deze week gewond raakte bij de schietpartij in Overasselt heeft het ziekenhuis verlaten. De andere agent ligt nog in het ziekenhuis, maar is wel van de intensive care af. Hoe zijn herstel verder gaat is onzeker, zei de politie in de talkshow Renze. De agenten werden in de nacht van maandag op dinsdag beschoten bij een huis in Overasselt. Een van hen raakte levensgevaarlijk gewond. Bij het huis werd een beveiliger uit Wijchen doodgeschoten. Voor het geweld zitten 32 mensen vast. Zij blijven nog 2 weken in de cel. De Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner reizen dit weekend naar Moskou en Kiev. Het is voor het eerst dat ze naar de Oekraïnse hoofdstad gaan. In Moskou zijn ze al wel vaker geweest. Witkoff en Kushner hebben al vaker geprobeerd te bemiddelen tussen Rusland en Oekraïne, maar dat leverde niets op. De man die vanochtend zwaar gewond raakte bij een bedrijfsongeval in Zwaag, bij Hoorn, is aan zijn verwondingen overleden. Het is een man van 40 uit Zwaag. Eerder overleed al een andere medewerker. Het ongeluk was bij een coatingbedrijf. Volgens de veiligheidsregio ging er vermoedelijk iets mis met een chemische stof. Om welke stof het gaat is niet bekendgemaakt. Voor de omgeving van het bedrijf in Zwaag was er geen gevaar. De VN heeft een resolutie aangenomen waarin landen worden opgeroepen om een andere wereldkaart te gebruiken. Daarop is de grootte van Afrika beter weergegeven. Nu zijn nog vaak kaarten met een Mercator-projectie te zien, waarop Afrika in verhouding veel te klein is. In de Eredivisie is vanavond 1 wedstrijd gespeeld. Sparta speelde thuis in Rotterdam tegen PEC Zwolle. Het duel eindigde in 2-2. Het weer. Vannacht koelt het af naar zo'n 14 graden. Morgenochtend vooral in het noorden kans op een bui. Verder wisselen zon en wolken elkaar af bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
2: En de lekkerste muziek.
0: RTV Slos.
2: Voor iedereen.

0: Een vol uur met nieuws, weer, verkeer en de lekkerste muziek. De lekkerste muziek vanuit de kop van Overijssel. RTV Slos.
1: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Zit van der Linde met het NOS-journaal. Een van de twee agenten die begin deze week gewond raakte bij de schietpartij in Overasselt, heeft het ziekenhuis verlaten. De andere agent ligt nog in het ziekenhuis, maar is wel van de intensive care af. Hoe zijn herstel verder gaat is onzeker, zei de politie in de talkshow Renze. De agenten werden in de nacht van maandag op dinsdag beschoten bij een huis in Overasselt. Een van hen raakte levensgevaarlijk gewond. Bij het huis werd een beveiliger uit Wijchen doodgeschoten. Voor het geweld zitten nog 32 mensen vast. Zij blijven nog 2 weken in de cel. De Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner reizen dit weekend naar Moskou en Kiev. Het is voor het eerst dat ze naar de Oekraïnse hoofdstad afreizen. In Moskou zijn ze vaker geweest. De Oekraïnse president Zelensky zegt dat zijn land tijdens het bezoek van de Amerikanen geen aanvallen uitvoert op Rusland en roept Moskou op hetzelfde te doen. Witkoff en Kushner hebben al vaker geprobeerd te bemiddelen tussen Rusland en Oekraïne, maar dat leverde niets op. De werknemer die zwaar gewond raakte bij een ongeluk bij een bedrijf in Zwaag, bij Hoorn, is aan zijn verwondingen overleden. Eerder overleed al een andere medewerker van het coatingbedrijf. Vermoedelijk ging er iets mis met een chemische stof. Een Argentijnse rechter heeft een schikking goedgekeurd over een schilderij uit de collectie Goudsticker dat was geroofd door de nazi's. Het werk was in bezit van de dochter van een nazi, maar zij staat het vrijwillig af aan een erfgenaam. Daardoor krijgt ze geen straf. Het schilderij werd vorig jaar ontdekt door een AD-journalist. Het weer, vannacht in het noorden nog een bui, maar het wordt niet kouder dan 13 graden. Morgen zon en wolken, met ook in het noorden een bui. Er staat best wat wind, met maxima tussen de 18 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

Een liefdesgeschiedenis uit Den Haag. Tearoom Tango. Toen ik jou de roze tearoom langzaam binnenschreden zag. Met je kaal gevreten bontjas en je arrogante lach. Een afschuwelijk beeld van honger en ellende. Vroeg ik maar hoe ik jou in 's hemelsnaam herkende. Maar toen iedereen jou nakeek met die blik van oh la la. Dat moet vroeger iets gebeuren.

En ik zei nog steeds eerbiedig u. En ik mocht je af en toe eens kussen achter het menu. Verder mocht ik niks, het was verdomd een schijntje. Je hield me steeds met je belofte aan een lijntje. Tot ik plotseling ontdekte dat jij wel 20 andere tieroomlovers had. Je hebt me belazerd, je hebt me bedonderd.

0: vraagt me mag ik thee. En je attaqueert de taartjes en wat kijk je weer gedwee. En je fluistert jongen haal me uit de nesten. Want het is of heel de wereld me wil pesten. Je bent veel te dik gepoeierd en de mot zit in je hoed. En ik zie ook dat je huilt zoals een slecht actrice doet. Je pikt weer een sigaret en vraagt een vuurtje. En je zegt achter je zevende likeurtje. Ach, je weet dat ik jou de liefste vond. Geef me wat geld, boy, want ik zit vreselijk aan de grond. Dan zeg ik, zit jij aan de grond? Dat is heel belazerd. Dat is reuze bedonderd. Dat ik de liefste was, is iets wat mij verwondert. Vraag het die andere maar, je had er minstens 100. Oba! Oba? Over deze dame wou even alles afrekenen. Ja, ik ben belazerd.
1: De beste muziekmix.
2: De beste muziekmix. Op 100.

naar het droom gehad.

0: Zometeen weer een vol uur met nieuws, weer, verkeer en de lekkerste muziek.
1: De lekkerste muziek
0: vanuit de kop van Overijssel. RTV Slos.
2: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
3: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner reizen dit weekend naar Moskou en Kiev. Het is voor het eerst dat ze naar de Oekraïnse hoofdstad afreizen. In Moskou zijn ze al vaker geweest. De Oekraïnse president Zelensky zegt dat zijn land tijdens het bezoek van de Amerikanen geen aanvallen uitvoert op Rusland en roept Moskou op hetzelfde te doen. Witkoff en Kushner hebben al vaker geprobeerd te bemiddelen tussen Rusland en Oekraïne, maar dat leverde niets op. De politie heeft gistermiddag in Overasselt opnieuw gezocht naar wapens. Daarbij werd ook de ME ingezet. Of er iets is gevonden, kan de politie nog niet zeggen. Aanleiding voor de zoektocht was de vondst van een wapen eerder op de dag. In Overasselt werd begin deze week een beveiliger doodgeschoten bij een huis van iemand die in het verleden is veroordeeld in een drugscriminaliteit. Daarvoor zitten 32 mensen vast. Zij blijven nog zeker 2 weken in de cel. De Verenigde Naties hebben ingestemd met een resolutie waarin wordt opgeroepen een andere wereldkaart te gebruiken. Het gaat om een kaart waarop de grootte van Afrika preciezer wordt weergegeven. Nu wordt vaak gebruik gemaakt van de Mercator-projectie. Daarop lijkt Afrika bijna even groot als Groenland, terwijl het continent in werkelijkheid 14 keer zo groot is. De VS noemde de resolutie overbodig en stemde als enige tegen. In de Eredivisie is 1 wedstrijd gespeeld. Sparta speelde thuis in Rotterdam tegen PEC Zwolle. Invaller Babadi leek Sparta aan een zege te helpen. Na een halve minuut scoorde hij al de 2-1. Maar Koen Kosters bracht PEC weer op gelijke hoogte. En het duel eindigde in 2-2. Het weer, vannacht in het noorden nog een bui. Het wordt niet kouder dan 13 graden. Morgen zon en wolken met ook in het noorden een bui. Er staat best wat wind met maxima tussen de 18 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: That should be good.
1: That's groovy.
2: Dig this. Goud van oud. De hits van nu en muziek in je eigen taal. RTV Slos draait het allemaal.

0: van oud. De hits van nu en muziek in je eigen taal. RTV Slos draait het allemaal.
1: You ready to drop this, man?
2: Yay!
1: We'll kick it from kick it down.

0: Zometeen weer een vol uur met nieuws, weer, verkeer en de lekkerste muziek. De lekkerste muziek vanuit de kop van Overijssel. RTV Slos.
1: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Zit van der Linde met het NOS-journaal. De werknemer die gisterochtend zwaar gewond raakte bij een ongeluk in Zwaag is aan zijn verwondingen overleden. Eerder overleed al een andere medewerker van het coatingbedrijf in de buurt van Hoorn. Vermoedelijk ging er iets mis met een chemische stof. Een Argentijnse rechter heeft een schikking goedgekeurd over een schilderij uit de collectie Goudsticker dat was geroofd door de nazi's. Het werk was in bezit van de dochter van een nazi, maar zij staat het vrijwillig af aan een erfgenaam. Daardoor krijgt ze geen straf. Het schilderij werd vorig jaar ontdekt door een AD-journalist. Een moordzaak in de Verenigde Staten is nietig verklaard omdat de jury er na lang beraad niet uit is gekomen. Een moeder uit Massachusetts staat terecht voor de moord op haar 3 kinderen in 2023. Tegelijk probeerde ze zichzelf om te brengen. Er is veel te doen om de zaak, omdat de vrouw volgens haar advocaten na een bevalling in een psychose was geraakt en zware medicijnen gebruikte. De zaak staat voor sommige Amerikanen symbool voor de slechte postnatale zorg in de VS. Nu deze jury er in het proces niet is uitgekomen, kan de zaak mogelijk worden overgedaan met een andere jury. Kogelstootster Jessica Schilder heeft haar titel in de Diamond League niet kunnen prolongeren. Ze werd derde in de finale in Brussel. Ze noteerde een afstand van 20,57 meter. Maar de Amerikaanse Chase Jackson stootte 21,14 meter. Bij discuswerpen moest Europees kampioen Jorinde van Klinken ook genoegen nemen met een derde plaats. De Chinese Bing Feng ging er met de titel vandoor. Maureen Koster werd zevende op de 5000 meter. En vandaag overdag komen Nadine Visser en Femke Broeders-Bol in actie. Het weer, vannacht nog in het noorden een bui. Het wordt niet kouder dan 13 graden. De komende dag zon, wolken en maxima tussen de 18 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.